0: unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
5: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.
2: We're gonna make some

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
4: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Counting down!
0: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
0: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Holy, holy, holy, Lord.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: tof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet hier op God Radio of op onze podcast. En ik hoop dat je er zin in hebt. Ik heb er zin in en ik denk dat ik iets hartstikke moois voor jullie heb weer vanavond. Het is alweer les 15, 1.15 van de hele lange serie die we hebben met elkaar de komende maanden. En ja, ik ben hartstikke enthousiast erover. En ik hoop dat je er wat aan hebt en ik hoop dat je er wat mee kunt. En zo niet, heb ik in ieder geval mijn best gedaan. Amen. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Het is wel lastig, ook soms voor mij, omdat ik natuurlijk helemaal geen, hoe noemen ze dat, reactie heb op het moment dat ik deze opnames maak, zeg maar. En dus het is altijd maar ja, afwachten wat het met mensen gaat doen. Als ik ergens in een zaal sta of op een podium sta en ik ben daar bezig. En ik zie gewoon de reactie bij de mensen en ik ervaar dat het ze raakt. En ze roepen amen, halleluja of hey, wegwezen, dwaalleraar. Dat heb ik ook wel eens naar mijn hoofd gekregen. Maar niet in een volle zaal, maar natuurlijk onder een comment. Want zo stoer zijn ze niet dat ze dat recht in je gezicht zeggen. Ze schrijven het altijd onder een comment met een of andere valse account, zodat je niet weet wie het is. Maar maakt het uit, weet je, we gaan gewoon door, we doen het toch. Amen. Dus maar als ik een beetje feedback krijg, dan, ja, dan spoort mij dat aan. Dan wordt de geest in mij vaardig, om het maar zo te zeggen. En dan ga ik helemaal los. En video's opnemen, Zoom doen, waarbij je dus niemand anders om je heen hebt. Alleen die camera in je porum, zeg maar. Of zoals een radioopname, vind ik op zich best wel lastig. Want je krijgt geen reactie meteen, zeg maar. Dus je moet er maar vanuit gaan dat mensen luisteren en dat ze er wat aan hebben. Halleluja. Dus, maar ik vind het leuk om te doen sowieso. En nou, ik ga er gewoon vanuit dat de mensen door gezegend worden. Amen. Hey, nou, zoals ik al zei, les 15, zullen we weer even gaan openen met gebed. Vader, dank u wel weer. U bent een goede God en u bent de enige waarachtige God, de almachtige God. En u heeft een zoon, zijn naam is Jezus, hij is mijn verlosser, hij is mijn Heer, hij is mijn heiland. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En u heeft hem aan ons gegeven, opdat als wij in hem geloven niet verloren zullen gaan, maar eeuwig leven hebben. Wat een geschenk, wat een zegen, wat een goedheid, wat een genade, wat een onvoorwaardelijke liefde heeft u voor ons. Uw ongehoorzame kinderen die dwaalden als schapen, ieder naar zijn eigen weg. Maar u gaf uw zoon evenwel. Vader, wat bent u goed, halleluja. U bent alle aanbidding en lofprijs en dankzegging waard tot in alle eeuwigheid. En dank u wel voor wie u bent en dank u wel voor dit woord. Dank u wel voor uw woord. En ja, voor alle luisteraars die hier vandaag zijn, vader, dat ze gezegend mogen worden. De mensen die terugluisteren later, dat ze gezegend mogen worden en opgebouwd mogen worden. In de machtige naam van Jezus. Amen, halleluja. All right. Nou, de titel van deze les is Onze positie bij God. En ik heb deze titel gegeven omdat het over deze les gaat over onze positie bij God. Daarom sowieso. Maar het is gewoon echt belangrijk dat wij onze positie kennen. Het is belangrijk dat we weten in welke positie wij nu geplaatst zijn. Nu wij in het rijk van het licht geplaatst zijn. Nu wij in het koninkrijk geplaatst zijn. Nu in het koninkrijk van de zoon geplaatst zijn. Het is zo belangrijk dat we weten wat onze positie is bij de Vader. Er zijn heel veel mensen die wel een kind van God zijn. Hè, die wel Jezus aangenomen, Heer of los en al die andere dingen meer. Weet je, die gewoon weten wie ze zijn. Tenminste, die wel een kind van God zijn, maar die niet weten wie ze zijn. Die niet echt een goed beeld hebben of een goed besef hebben van wat het nou precies inhoudt om een kind van God te zijn. En wat onze positie hierdoor nu is geworden bij God. Heel veel gelovigen die ik ken, weten dat niet. En dat is jammer, dat is betreurenswaardig. Weet je? En ik geloof dat als wij onze positie gaan begrijpen, hè, als het tot ons door begint te dringen, we beginnen dat te pakken, zeg maar, dan dat onze houding dan ook gaat veranderen. Ik geloof dat wij hem dan op een andere manier zullen gaan benaderen. Dat we God op een nieuwe, frisse manier zullen gaan benaderen. Kijk, voordat wij Christus aannamen als onze Heer en Verlosser, voordat wij hem aannamen weet je, als onze koning en majesteit, waren wij slaven van de God van deze wereld. We waren slaven van de zonde, we waren in de duisternis, hè, we waren verblind. Johannes 3, vers 3 zegt, als je niet opnieuw geboren wordt, kunt u het koninkrijk van God niet zien. Je kunt het niet zien omdat je in de duisternis wandelt, zo simpel is het. En we daalden rond als schapen, weet je, op deze aarde, als verdwaalde schapen. We gingen allemaal rond als verdwaalde schapen, ieder naar zijn eigen weg. Staat er in Jesaja, weet je, dus we waren druk met van alles, maar we hadden niet echt een idee welke richting we op gingen. Het was als het ware in de zinloosheid van ons denken. En we zaten in deze Babylonische wereld, zaten wij helemaal verankerd. He, dus we waren gebonden in de maatschappij, in de wereld waarin wij werden geboren. Daarin werden wij ook gebonden, zeg maar. En we wisten gewoon niet waar we naartoe onderweg waren. We lopen wel, we gaan wel, we zijn wel bezig, we bouwen. En we proberen vooruit te komen. En we zeggen, we moeten vooruit komen. Maar waar zijn we onderweg naartoe? Niemand weet het. Nou, de Bijbel leert ons waar je onderweg naartoe bent als je Jezus niet hebt. En dat is naar de hel. Weet je? En waar je onderweg naartoe bent als je Jezus wel hebt. En dat is naar de hemel. Halleluja. Dat is gewoon een rauw feit. Het is harde waarheid. Het is een rauw feit, zeg maar. Het is niet wat God wil. Want God wil niet dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Halleluja. Weet je, maar er zijn heel veel mensen die gewoon de brede weg nemen en de wijde poort nemen. Maar de weg naar het leven is nauw, is smal en de poort is nauw. Weet je, en er zijn weinig die hem vinden. Dus maar, wij dwaalden allemaal in de zinloosheid van ons denken. We waren allemaal verloren, we waren allemaal zonder God en zonder hoop in deze wereld. We waren allemaal ver af, weet je. En we waren eigenlijk een soort van hopeloos verloren. Maar toen namen we Jezus aan als Heer en Verlosser. En toen kwam er dus een verandering van identiteit. Er veranderde iets in jouw identiteit. Jouw identiteit was eerst zondaar. Jouw identiteit was kind van de duivel. Sorry dat ik het zo zeg, maar het staat in de Bijbel. We waren kinderen van de ongehoorzaamheid, van de God van deze wereld. Weet je, dus dat is wat de Bijbel zegt. Dus word niet boos op mij, het staat gewoon in de Bijbel. Ik bedoel, er zijn mensen die zingen, ik ben een kind van de duivel. Dus die weten donders goed dat ze een kind van de duivel zijn. Anders zingen ze het niet, amen. Maar het is belangrijk dat je dat weet. Dat onze identiteit was in wat we hadden. Onze identiteit lag in deze wereld, zeg maar. En toen we Jezus aannemen, kwam er een verandering in onze identiteit. Hè? In Johannes 3, vers 16, daar staat dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus Jezus was de enige geboren zoon van God. Hij had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Niet één van zijn zonen of dochters, maar zijn enige geboren zoon. Wij waren geen kinderen van God. Wij werden niet geboren als zonen en dochters van de levende God. Wij werden geboren uit bloed, vlees en wil van een man. Wij werden niet geboren uit God. Johannes 1 vers 12, ik heb de tekst al eerder aangehaald. Maar er staat van, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet geboren zijn uit bloed, vlees of de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. Weet je, dus wij werden geboren in de duisternis. Wij werden geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. En we hadden alleen maar onze eigen natuurlijke, biologische ouders. Hebreeën 12 vers 9 zegt, en verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Dus we waren geen kinderen van God. Dus om te zeggen van, nou weet je, we zijn allemaal kinderen van God, dat is niet waar. Door te zeggen van, weet je, weet je, het maakt niet uit wat je doet, weet je, we zijn allemaal kinderen van God. Nee, dat is niet waar. Je liegt. Dat is niet waar. De Bijbel zegt niet dat wij allemaal kinderen van God zijn. De Bijbel zegt dat wij geboren zijn de bloedvlees en de wil van de man. En als we in Jezus geloven, in zijn naam geloven, dat we dan de macht hebben gekregen om kinderen van God te worden. Met andere woorden, als je het niet doet, ben je dat nog niet. Er staat ook van u die vanwege uw zonde en die overtredingen dood was. Wij waren dood vanwege onze zonde en overtredingen. Efeze 2 vers 1. En wij waren verloren en we waren in de duisternis. Daarom kon het koninkrijk van God niet zien. Als u niet opnieuw geboren wordt, uit geest en uit water, kunt u het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus spreekt overigens niet over de doop en onderdompeling, dat water. Maar als jij gezaaid wordt in de buik van je moeder, dan word je in de buik, begin je zeg maar te ontwikkelen als het ware. Hè, begint het zaadje te ontkiemen en begint zich vorm te krijgen. En dat gebeurt allemaal in water. En als jij dan vervolgens breekt het water, de vliezen breken en het water komt eruit. En dan vervolgens kom jij er ook uit, want dan is het tijd om op deze aarde te komen. Dus dat is het water waarover gesproken wordt. En niet over het water door onderdompeling, wat heel veel mensen denken. En zo zijn er wel meer teksten die ze gebruiken voor dopen, die niet echt met dopen te maken hebben in onderdompeling en water, maar die te maken hebben met dopen in de dood van Christus. Want er zijn drie dopen, we hebben het natuurlijk al over gehad. Het is de Heilige Geest die ons doopt in de dood van Christus. En dan is vervolgens de discipel die ons doopt in water. En dan vervolgens is het Jezus die ons weer doopt in de Heilige Geest. En er zijn die drie dopen die genoemd worden in verschillende facetten, waarvan wij denken dat het vaak over de waterdoop gaat. Maar dat is niet zo. Maar oké, dat is een andere les weer. Maar in ieder geval gaat het erom dat wij werden geboren uit bloed, vlees en de wil van de man. Wij werden geboren uit een natuurlijk zaad. Tenminste uit een zaad wat door natuurlijke mensen gezaaid werd en op een natuurlijke manier geoogst werd. Zoals het hele voortplantingsproces in gang is gesteld met wat je zaait is wat je oogst. Gelaten 6 en 7, wat de mens zaait zal hij ook oogsten. Maar zo heeft God het nooit bedoeld. Hij heeft het nooit zo bedoeld. Nog voor de grondlegging van de wereld, weet je, kende hij ons al. Weet je, voordat hij ons vormde in onze moeders schoot, heeft hij ons al gekend. Kende hij onze banaan. Weet je, wij zijn geborduurd in de laagste plaats van de aarde. Weet je, en dat is Psalm 139 trouwens. Prachtig mooie psalm om die een keer te lezen. Maar weet je, God heeft een bestemming op ons. Op ons leven. Hij heeft een doel met ons leven. Alleen we hebben altijd een keuze. Dus omdat God het nooit zo bedoeld heeft, moest hij iets doen. En dat heeft hij dus ook gedaan. Hij zond zijn zoon. Daarom kwam Jezus. Hij zegt in Matteüs 18 vers 11. De zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Dus er is iets verloren gegaan toen wij in deze wereld geboren werden. Er is iets verloren gegaan toen Adam en Eva zondigden. Laten we dat zeggen. Er is iets verloren gegaan toen Adam en Eva zondigden tegen de Heer. Wat er verloren is gegaan is die relatie, die gemeenschap, die intimiteit met God. Dat is wat er verloren is gegaan. Mens kan niet meer tot God naderen, want mens heeft zonde natuur. En God is heilig. God kan geen gemeenschap hebben met zonde. Daarom kon God niet in de mens zijn. Er kon nog wel bij de mens zijn. Wolk, een vuurkolom. Weet je, hij kon nog wel af en toe zeg maar de geest op hen en dan moest hij weer weg. Maar hij kon niet in de mens zijn. Dus de relatie, de gemeenschap, de intimiteit, die was verloren gegaan. En Jezus is gekomen om te redden dat wat verloren is gegaan. Het is die relatie en die intimiteit met God die verloren is gegaan. Dus niet wie er verloren is gegaan, maar wat er verloren is gegaan. Wat er verloren is gegaan door de zondeval is onze positie bij de Vader. Dat is wat er verloren is gegaan bij de zondeval. Dus die relatie, die intimiteit, die was voetzie. En Jezus die kwam om dat te herstellen. In Efeze 1 vers 10 staat om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel is, als wat op de aarde is. Dus op het moment dat de volheid van de tijd gekomen was, en Jezus zei van de tijd is vervuld, wees het koninkrijk de hemel is nabijgekomen, dus de volheid der tijden is gekomen toen Jezus kwam. Het was het moment dat Jezus moest komen in de volheid van de tijden, het werd bepaald en boom, Jezus werd geboren. Zeg maar, en in de bedeling van die voorwaard van die tijden wordt in Christus alles weer bijeengebracht, zowel wat in de hemel is als op de aarde is. Galaten 4 vers 4 zegt, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Prachtig mooi, we zijn gewoon vrijgekocht van de wet. Vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Kijk, de aanneming tot kinderen is ook weer zoiets heel bijzonders waar we dieper op in zouden kunnen gaan. Want de aanneming tot kinderen, dat wil zeggen dat... kijk, als mijn vader en mijn vader die heeft zo vaak tegen mij gezegd, Johan, je bent gewoon een ongelukkige jongen. Jij bent helemaal niet gepland. Ik wou je eens op de kachel gooien, maar het is niet doorgegaan, weet je. Dat soort dingen kreeg ik af en toe van mijn vader te horen. En soms zei het natuurlijk grappig, maar ja, je blijft wel hangen. Het blijft wel hangen dat je een ongelukkige bent. Halleluja. Maar voor God ben ik geen ongelukkige, want hij heeft mij voorbestemd en uitverkoren nog voor de grondlegging van de wereld om aangenomen te worden als zijn kind. Nog voordat hij de hemel en de aarde schiep, had hij al zijn oog op mij. Halleluja. En hij heeft een hoopvolle toekomst voor mij. Amen. Dus, maar dat is belangrijk. Maar anyway, zo was het in ieder geval. Dus mijn vader en moeder, stel dat ik een ongelukje geweest zou zijn. Dan nog, weet je, het kan zo zijn. Zij hebben jou niet bewust uitgekozen. Sommige mensen kiezen ervoor om zwanger te worden. Maar het is nog steeds een zegen van de Heer als je zwanger wordt. Maar die kiezen ervoor om zwanger te worden. En dan is het nog maar afwachten wat het wordt. Een jongetje of een meisje. Dus je hebt niet echt specifiek uitgekozen. Misschien is het verlangen er wel geweest. Maar niet specifiek uitgekozen, zeg maar. Maar God heeft ons specifiek uitgekozen. Hij heeft gezegd, ik wil hem en ik wil haar. Ik wil ze allemaal, het maakt me niet uit wat het kost. Linksom, rechtsom, ik wil ze allemaal. Ik wil hem, ik wil haar, ik wil ze allemaal. Het maakt me niet uit wat het kost. Weet je, en hij heeft jou bewust uitgekozen. Hij heeft jou aangenomen als zijn kind. Dat wil zeggen dat hij doelbewust jou heeft gekozen. Hij heeft niet gezegd van, nou die bevalt me niet, die bevalt me wel. Nee, jou wil ik. En jou wil ik. En jou wil ik. Ik wil ze allemaal, want God wil niet dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komt. Hij wil dat allemaal wij kinderen worden van de levende God. Dat wij allemaal de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Wij allemaal in de volheid van de tijden, in Christus Jezus. Dat is de wil van de Vader. Dit is de wil van de Vader. Dit is het werk van God dat u kunt doen. Dat u gelooft in de Zoon die hij gezonden heeft. Dit is de wil van de Vader. Weet je? En dat is gewoon powerful, man. Wij zijn gewoon voorbestemd en uitverkoren. En wij zijn gekozen door God. Bewust gekozen. En hij zond zijn zoon uit, zodat wij weer in God konden zijn. En hij weer in ons kon zijn. He, zodat we weer één kunnen zijn met onze schepper. Hij heeft ons voorbestemd en uitverkoren, nog voor de grondlegging van de wereld, om aangenomen te worden als zijn kinderen. Efeze 1, 4 tot en met 5. Dus voordat hij de hemel en de aarde schiep, voordat hij de bloemetjes en de bijtjes schiep, voordat hij de vis in de zee schiep, voordat hij de vogels in de lucht schiep, voordat hij een of ander ding schiep dat geschapen is, heeft hij jou en mij uitverkoren om aangenomen te worden als zijn kinderen. Voorbestemd om aangenomen te worden als zijn kinderen. Bewust uitgekozen. Doelbewust uitgekozen. Weet je, en dat was altijd zijn plan. Zijn doel is dat wij hem als vader dicht bij ons zouden hebben. En niet als een God die ver weg is. Maar als een vader dichtbij. God wil intimiteit en diepe verbondenheid met zijn kinderen. Hij wil diepe verbondenheid met jou. Hij wil diepe verbondenheid met mij. Weet je, 2 Korinthe 6 vers 18, daar staat zoiets heel intiems. God zegt, ik zal u tot een vader zijn. En u zult mij tot zoon en een dochter zijn, zegt de Heere de Almachtige. God, de schepper van hemel en aarde, de almachtige grote ik ben, de hij die is en was en komen zou, de onveranderlijke veranderaar, zegt, ik zal u tot een vader zijn. Wow. Dit is gewoon powerful, man. Ik word daar super happy van. Denk van, ja, God is mijn vader. I am a child of God. Weet je, I am no longer a slave of fear. I am a child of God. Ik ben een kind van God. En dat mag je proclameren, mag je trots, mag je op je t-shirt plakken. Niet, ik ben een kind van de duivel. Laat een ander daar lekker mee rond gaan lopen. Laat hij er trots op wezen. Weet je, nee, ik ben een kind van God. Ik ben een kind van de Allerhoogste God. Ik ben een kind van de levende God. Ik ben een kind van de grote ik ben. Ik ben een kind van de El Shaddai. Niet van de El Pobrecito. Van de El Chipo. Nee, van de El Shaddai. De God die meer dan genoeg is mijn vader. Halleluja. Weet je, dus dat is zijn wil. Dat is zijn diepste verlangen. Dat wij zijn kinderen zouden worden en hij onze papa. En dat wij alleen hem vader zouden noemen, wist je dat? God wil dat we alleen maar hem vader noemen. In Matteüs 23 vers 9 staat dat u niemand op de aarde uw vader mag noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemel is. Het staat gewoon in de Bijbel. U mag niemand op aarde uw vader noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemel is. Man, dat is powerful, weet je. Dat spreekt van een enorm groot verlangen en een enorme diepe liefde. Een onvoorwaardelijke AKP, niet te bevatten grote liefde. Weet je, de schepper van hemel en aarde, de alfa en omega, het begin en het einde. De grote ik ben wil onze enige vader zijn. Hij wil onze enige vader zijn. En nu in Christus is dat zo. Besef je dat wel? In Christus is God nu jouw papa. Hij is jouw vader. En dus, mensen dan zeggen van, of ik weet niet veel, vroeger op school misschien kinderen zouden zeggen van, weet je, ja, mijn papa is brandweerman. Ja, mijn papa is politieagent. Wat ik overigens niet trots op zou zijn. grapje. Dat is een oud grapje, oké. Maar overigens, ik ben uitgenodigd om op een politie-samenkomst van de christelijke politieagenten mijn verhaal te doen. Hoe geweldig is dat? Dat is toch fantastisch. En ook mijn broeders. Amen, halleluja. We staan aan dezelfde kant nu, in Jezus' naam. Maar dat je kunt pochen, weet je. Van mijn vader is een popster. Ja, die van mij is een president. Hey, sst. Mijn vader is God. Mijn vader is de almachtige grote ik ben. De schepper van hemel en aarde. Hij is mijn vader. Ik weet niet, weet je. Soms vroeger, ik heb bij de films gekeken van Marvel. En dan zie je dus inderdaad een of andere machtige god of zo, zeg maar. En die dan kinderen heeft en die hebben dan een naam. Ik weet even niet wat voor naam, maar die hebben dan een naam en zo. En die hebben dan allemaal gaven en talenten. En die hebben allemaal machten en krachten gekregen en zo. En je ziet eigenlijk gewoon, ze zijn bijna onverslaanbaar. Want ja, zo en zo hebben ze al die machten gekregen. Nou, die hebben wij ook gekregen, halleluja. Maar we hebben echte machten gekregen. We zijn geen fantasie, maar wij zijn waarheid en realiteit. En daarnaast is het nog een keer zo dat wij God, de schepper van hemel en aarde, achter ons hebben staan. He got your back. Weet je, dat is toch gewoon geweldig. Dat God jouw back heeft. Kijk, vroeger, als ik vervelend was geweest in de straat en ik kreeg van iemand een draai om oren, ging ik mijn vader halen. Weet je, ik was een klein rotjongetje. En ik kon met mensen wel bloed onder de nagels vandaan halen. Maar ik heb ook wel eens onverdiend gewoon dat ik om het donder kreeg van een volwassen vent of zo. En dan ging ik mijn vader halen, weet je. En mijn vader ging naartoe en die nam het gelijk voor me op. En die zei van, ga je mijn kind slaan? Hier, zal ik jou even een paar tikken geven? Nou, oké, nu is het linkerwang toe, keren en dat soort dingen. Ik weet het allemaal, lieve mensen. Ik heb het over voor Christus, amen. Maar eventjes terzijde, God is mijn vader, weet je. En als iemand aan zijn kinderen komt, kan die lachen. Come on now. Ik zeg, als iemand aan Gods kinderen komt, kan die lachen, weet je. En de rechtvaardige, weet je, die zal niet wankelen. Weet je, de goddelozen zullen vergaan als kaf, weet je, in de wind. Maar de rechtvaardige zal blijven staan. Weet je, I have never seen the righteous forsaken. Weet je, als God voor je is, wie kan dan tegen jou zijn? Als hij voor jou is, zal hij de zee voor je splijten. Als die voor je is, dan zal hij de bergen voor je opwerpen in de zee, in de zee knallen. Als hij voor je is, zal hij vurige strijdwagens voor je uit de hemel laten neerdalen. Als hij voor jou is. Als hij voor je, en hij is voor jou. God is voor mij en hij is voor jou. Halleluja. Dus, weet je, gewoon omdat je het even weet. God is jouw vader en hij is voor jou. Hij is onze vader geworden. En zodoende zijn wij nu dus zijn kinderen geworden. Wij zijn zonen en dochters van God. En dit is gewoon powerful. Daarom hamer ik er even over door. Dat je dit gewoon te pakken gaat krijgen. Wij hebben nu door de dood en de opstanding van koning Jezus. Hebben we deel gekregen aan de goddelijke natuur. Goddelijke natuur. Jij en ik hebben de goddelijke natuur. Come on man. Wie kan dat zeggen? Hey, ik weet niet. Maar ik heb een goddelijke natuur, dude. Het is toch kicken? Ik vind dat echt geweldig, jongen. En het staat gewoon in de Bijbel. Dus het is niet de een of andere verzinsel of hersenspins of van mij of zo. 2 Petrus 1 vers 4 zegt... Daardoor heeft hij ons de grootste en de kostbare belofte geschonken... opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Het staat gewoon in de Bijbel. 1 Petrus 1 vers 23 zegt... U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk... maar uit een onvergankelijk zaad... door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Wij zijn nu uit een onvergankelijk zaad geboren. Wij zijn nu uit God geboren. Onvergankelijk. Jij en ik zijn onvergankelijk geworden. Hey, come on man. Dit is powerful, jongen. Dit is gewoon, de Bijbel is gewoon powerful, weet je. De Heilige Geest is powerful. We hebben gewoon een powervolle God, halleluja. We zijn uit een onvergankelijk zaad geboren... en we hebben deel gekregen aan zijn goddelijke natuur... Come on, man. Ik word hier echt mega enthousiast van. Weet je, je bent niet zomaar een mens geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Nee, jij bent nu uit God geboren en jij hebt nu zijn natuur gekregen. Jij hebt nu een goddelijke natuur. En straks krijg je ook nog een keer een verheerlijk lichaam. Come on. Verheerlijk lichaam, goddelijke natuur. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Weet je, je hebt alles ontvangen in Christus Jezus, man. Jouw positie is gewoon geheel veranderd. Je bent nog wel in de wereld, maar je bent niet meer van de wereld. Jij bent nu een hemelburger geworden. Jij was een slaaf van de Satan, maar nu ben je een zoon of een dochter van God. Je was een slaaf, maar je bent nu een zoon. De koning van de aarde en de koning van het heelal is onze vader. En jij bent nu een koningskind geworden in het koninkrijk van God. Wij zijn nu zijn erfgenamen geworden. Daar ga ik nog wel een keer een andere les over hebben. Maar moet je kijken, Jezus, hij heeft ons gekocht. U bent geslacht en heeft ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u heeft ons als koningen en priesters gemaakt voor God. En wij zullen als koningen regeren over deze aarde. Wow man, wij zijn koningskinderen man. We've got royal blood flowing through our veins in the name of Jesus, hallelujah. I've got blue blood, man. En ik lijk niet op een smurf. Ik lijk op kind. Ik lijk op een kind van de Allerhoogste. Halleluja, want dat is wat ik ben. Amen. Galaten 4 vers 6 zegt nu... Omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon in uw harten uitgestort. Die roept Abba Vader. Dus nu bent u geen slaven meer, maar zonen. Dus wij hebben nu de geest van zoonschap ontvangen. En omdat we de geest van zoonschap ontvangen hebben... kunnen wij nu roepen Abba Vader. Kunnen wij nu roepen Vader God... Almachtige God, mijn vader. Weet je, omdat we de geest van zoonschap hebben ontvangen. Want die is in ons hart uitgestort. Onze positie is compleet veranderd. Compleet, compleet veranderd. Het gaat nooit meer om wat we doen. Maar het gaat voor altijd om wie we zijn. Voor om wie we zijn. Wie van jullie heeft kinderen hier zo? Weet je, mensen die zitten te luisteren. Je hoeft je hand in de lucht te steken, want dat zie ik toch niet. Maar als je kinderen hebt, dan weet je waar ik het over heb. Hoe zou jij het vinden als jouw kinderen, wanneer ze iets van je willen, je naderen met een nederige en smekerige houding? Papa, hey papa, pap, hey pap, pap, papa, papa, ik hou van u, papa, papa. Als u het wilt, papa, papa, pap, hey papa, papa, dan misschien papa, papa, ik smeek het papa, ik wil u niet lastigvallen, maar papa, papa, zou ik dan alsjeblieft, oh papa, papa, papa, alsjeblieft, papa, papa, papa. Je zou zeggen, hey, doe eens even lekker normaal, joh, gozer. Of meid. Wat is er mis met je? Vraag het gewoon. Zeg het gewoon. Weet je, en op deze manier naderen heel veel mensen naderen tot God. Heel veel. We smeken, we bidden, we pleiten op een manier... waar je maag van omdraait om er iets van hem gedaan te krijgen.
2: Oh God, alsjeblieft, God, als het in uw volmaakte wil is, God, ik smeek het u, God. Oh God, alsjeblieft, oh God.
0: Hey, in Brazilië ook zeggen ze, Señor ten misericordia. Weet je, dat betekent, heb genade met mij. Heb genade, man, hij heeft je al lang genade gegeven. Dan komt echt de spirit of slap over me heen gewoon om tegen die mensen te zeggen, doe even normaal, man. Weet je, ga er staan in je autoriteit, ga er staan in je identiteit, man. Weet wie je bent, ken je positie bij God. Je bent een zoon van de Allerhoogste. Je hoeft niet te smeken en te schreeuwen en te dwingen en te doen en zijn arm om te draaien. Weet ik veel, eeuwenlang te bidden en te vasten. En als het niet in je eentje lukt, nog 1000 mensen erbij te vragen om zo te proberen God te manipuleren. Je bent zijn zoon, man. Je bent zijn zoon. Je kan gewoon zo bij de troon van de genade komen. Je hoeft niet zo te bidden. Oh God, God in de hemel, ik weet dat u druk heeft. En ik kom in alle ontzag kom ik voor uw grote aangezicht om te smeken om uw grote genade en barmhartigheid. Als het in uw onfeilbare wil ligt. Oh God, ik smeek het u. Nee, dat komt bij mij niet over als een intieme relatie met de Vader. Dat komt er voor mij over als een God die heel ver weg is. En die boos is en die misschien wel of misschien niet jou wil zegenen. Weet je, als iemand, weet je, zijn identiteit kent in God, komt op een hele andere manier tot de Vader. Weet je, toen ik net uit de bijs kwam, hè, toen kwam ik in een gemeente terecht. En daar leerde ik ook bidden op een bepaalde manier. En ik ben heel extreem. Als ik ergens wil gaan, dan ga ik er helemaal voor. Dus ik pakte dat over en weet je, en ik had gewoon zin. Ik blijf net zo lang bidden totdat ik mijn zin krijg. Want ik dacht dat dat zo moest. Ik had dat geleerd. Je moet doorzetten. Je moet aanhouden. Je moet vastbijten. En weet ik wat allemaal. Dus ik zat soms urenlang op mijn knieën te schreeuwen en door te drukken. En ik dacht, als ik maar hard genoeg schreeuw en smeek en bid en doordruk, dan komt mijn gebed erdoor en dan zal hij me uiteindelijk horen. Weet je, hij moet eerst door mijn plafond en dan moet hij door de hemel. En dan moet hij langs die engelen, dan moet hij langs de demonen, dan moet hij langs iedereen voordat het bij God terechtkomt. Weet je, en dan zal hij me misschien horen. Nou weet je, het is goed om te volharden in gebed. Maar niet smeken. Omdat als je dan lang genoeg smeekt, dat hij je dan zal horen of zo. We gaan het ook nog wel over dat soort dingen allemaal hebben. Maar waar het om gaat is, hij is jouw vader. Hij is jouw papa. Dus jij kunt gewoon bij hem komen en zeggen, vader, dank je wel, Heer. Halleluja. Weet je, hij is geen God die ver weg is. Hij is een God die dichtbij is. Hij is in jou. Weet je, Johannes 14 vers 23 zegt, en ik en mijn vader zullen intrek in hem nemen. Weet je, jij, of God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest in de vorm van de Heilige Geest hebben intrek in jou genomen. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest geworden. In Johannes 14 vers 17 staat dat de Geest bij je zal zijn en in u zal zijn. En Lucas 17 vers 21 staat dat het Koninkrijk van God binnen in u zal zijn. Hij die in mij is, is groter dan hij die in de wereld is. Dus God is in mij. Hij is niet ver weg. Hoog in de hemel. Ja, hij woont in de hemel, maar hij is ook in mij. Zijn aanwezigheid is ook in mij. Ik heb een direct lijntje met God. Nee, ik hoef niet in, I'm not gonna be on hold. Ik hoef niet in de wacht te staan. Ik hoef niet af te wachten tot, weet je, u bent er zoveel wachtende, we hebben nog zoveel wachtende voor u. Wilt u muziekje horen tijdens het wachten? Of weet je, nee. Ik heb gewoon meteen, hier, aan een minuut, opnieuw op dit moment. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw liefde en uw genade. Dank u wel, papa. Ik kom bij u omdat ik uw kind ben. En dank u wel dat ik bij u op de troon van de genade bij u op schoot mag springen, vader. Dat ik gewoon in de voorhof mag binnenrennen. Halleluja. Ik loof en prijs uw naam. Ik ben nu op dit moment gewoon met God aan het communiceren en hij hoort mij. Hij is daar gelijk, 100%. Hij is niet, zit niet op on hold of zo, weet je, zeg maar. Dat hij bezet, dat hij de hele tijd bezet wordt of zo. Nee, hij is niet alleen almachtig God, ver weg. Hij is ook jouw vader en jij kunt hem naderen als een zoon. En hij is hier nu meteen, op dit moment. Hij is Jehovah Shammah, de God die hier is, nu. Hij is de God van nu. Hij is de God van nu. Halleluja. Weet je, dus dat is erg belangrijk. En we hebben natuurlijk respect en ontzag voor hem. Hij is God, weet je. Dus we hebben awe voor hem. We hebben enorm veel respect voor God. Maar hij is ook onze papa. En dat maakt het gewoon heel erg persoonlijk. Jij bent zijn zoon of zijn dochter geworden. Jouw positie bij de vader, weet je, is dat je voorrecht hebt gekregen om zo de troonzaal binnen te rennen zonder aankondigingen. Je kan zo bij hem op schoot springen en zeggen hoeveel je van hem houdt. Zo, bam, zonder problemen. Kijken naar de Esther en de koning is een mooi voorbeeld. Weet je, je kan gewoon komen. Je kan gewoon komen. Maar jouw positie bij God de Vader is zodanig dat jij nu vrij toegang hebt tot het Heilige de Heilige door wat Jezus voor jou tot stand heeft gebracht. Wij kunnen hem nu vrijmoedig naderen. We hoeven hem niet te naderen in schuld, schaamte en veroordeling. Wij zijn rechtvaardig voor God. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Wij zijn zijn kinderen geworden. Galaten 3 vers 26 zegt, u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Wij zijn zijn erfgenamen geworden, Galaten 4 vers 7. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Wij hebben voorspraak bij de Vader gekregen. En Johannes 2 vers 1 zegt, en als iemand gezondigd heeft, wij hebben voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hierdoor mogen we altijd vrijmoedig tot hem naderen. Hebreeën 4 vers 15 zegt, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Dat is onze nieuwe positie bij de Vader. En ik zeg je, dat is geweldig nieuws, halleluja. Dat is geweldig nieuws. Dus ken jouw positie en ga niet proberen om helemaal religieus tot hem te naderen. Maar wees gewoon jezelf en kom maar zijn zoon of zijn dochter, want dat is wie jij bent, halleluja. Jij bent een zoon van de Allerhoogste. Jouw positie is kind van God. Zeg dat maar even tegen jezelf. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God en ik heb deel aan de goddelijke natuur. En ik ben heilig, puur en smetteloos en ik ben rechtvaardig voor het aangezicht van mijn papa. En ik mag vrijmoedig tot de troon van de genade komen zonder schaamte, zonder schuld, zonder veroordeling. Omdat ik rechtvaardig ben voor mijn God. Ik ben onschuldig, ik ben die Caio en hij is mijn papa, halleluja, hij is mijn papa. Mijn tijd zit er weer op voor deze uitzending. Ik hoop dat je genoten hebt, ik had nog lekker door kunnen gaan, maar de volgende keer weer. Hey, tot dan en heel veel zegen. Doeg!
3: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Dit is God Radio.
4: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
5: Today I am continuing a series talking about how to harness your emotions. This is the beginning of my second week and I tell you, the things that I shared last week are just powerful. I was basically saying that God holds us responsible for our emotions, which is a totally new concept to most people. Most people desire to have positive emotions, but they feel no accountability, no control, no responsibility for how they feel. They think that feelings are just a product of environment and what happens to you. And if bad things happen, you can't help but feel a certain way. And I used all last week using many, many scriptures to disprove that. You know, let me just mention that we have this teaching here on harnessing your emotions. I have it in CD format, DVD format. I have a book on harnessing your emotions. And then we've put together a package that includes this teaching on self-centeredness, the source of all grief, which is, in my estimation, one of the most important things that I teach. I also have a teaching here on how to be happy. Paul, writing from prison, the book of Philippians, and yet he mentioned rejoicing more than any other writing he ever did from prison, completely contrary to normal. And then I've got a teaching on anger management, which is also really important. And we've put all of this into a package, and one of my employees suggested we call it Get a Grip. And so my son, he has a business, the one who is raised from the dead, he has a business where he takes mugs and he engraves on mugs and glass and stuff. So he made a little cup that they're adding to this package entitled Get a Grip. It's got a tire track on it and then the AWM website. So anyway, there is an entire package offered and I would really encourage you to get the entire package because this is a huge subject and I'm devoting just a few weeks to talking about your emotions, but this is a huge subject that just touches so many different areas. And a lot of what I share is applicable to talking about your emotions. So let me just today, this week, I'm going to start talking about psychology versus Christianity. And now that is a major topic right here. And let me just introduce this by saying that I don't really get any pleasure out of this because psychology has become so ingrained into our society that even Christians have accepted a lot of psychological values and things that I'm going to be countering. And I know that this is going to upset people. I know that there's people watching who have gotten benefit and help from psychology, and they're going to sit there and feel like I'm criticizing them. Well, I admit that psychology has helped people compared to nothing. People that don't have the Word of God and that don't have the instruction and all of the truths that I'm sharing about how to harness your emotions, psychology may be a help to you because it's better than nothing in some respects. But if you put it up against Christianity, there are major differences between psychology and what the Bible teaches. And so I get no pleasure out of doing this, but you know, the Lord, when He called me to minister, let me just turn over and read a couple of verses to you. that I had this miraculous encounter with the Lord in 1973. And let's see, I got to find the right verse here. But in Jeremiah chapter 1, it's a long story, but the Lord woke me up one night. I went into my living room. This is right after Jamie and I got married. And God spoke to me through these passages in Jeremiah chapter 1, verse 4. It says, "Then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations." And God spoke that to me just as surely as he spoke this to Jeremiah. And I could spend the whole program talking about that. My response was, "God, I can't do this." And he said, "Say not, I am a child, because you will go to all of the people, etc." And anyway, let me jump down to verse 10. It says, "See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms to root out, to pull down, to destroy, and to throw down, to build, and to plant." And the Lord was speaking these verses to me, but when I got to that 10th verse, I thought, well, my ministry is just to build and to plant. My ministry isn't like Jeremiah's, to root out, to pull down, to destroy, and to throw down. And for many years, I just kind of interpreted this.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké, vanavond hebben we het over geloof voor genezing. Geloof voor genezing. Nou, dat is een gigantisch onderwerp waar we heel veel over kunnen zeggen. En ik kan vanavond hooguit de basis behandelen. Maar we hebben er heel veel onderwijs over. We hebben een healing school, hebben we online staan. Ik heb ook preken online staan, bijvoorbeeld met thema's als wat te doen als genezing uitblijft. Dat soort, hebben we allemaal online staan, dus dat kan je allemaal kijken. En vanavond wil ik aan de ene kant het fundament leggen, maar omdat we wat langer hebben, wil ik ook toch wat dieper op sommige dingen ingaan. En ik geloof echt wel dat het je zal zegenen. En misschien dat we ook nog een keer een school van 100% genezing gaan doen. Dus we hebben nog genoeg wat we kunnen preken. Amen. We zijn nooit klaar met het woord van God. En hoe vaak ik zelf ook over dit zulke soort thema's spreek, iedere keer weer zegent het me. Als ik de Bijbel opensla en teksten lees die ik al 100 keer heb gelezen. En dan krijg je weer een nieuwe openbaring, weer een nieuw inzicht van de Heilige Geest. En dat is zo prachtig. Want het woord van God is levend en krachtig. Amen. En daarom kan je het nooit vaak genoeg horen of te veel horen. De Bijbel noemt het woord van God een medicijn. En het enige medicijn waar je geen overdosis van kan krijgen. Amen. Halleluja. Ook geen bijwerkingen, in ieder geval geen negatieve. Oké, we gaan het hebben over genezing. En geloof voor genezing. En ik wil het wat breder behandelen. Zowel geloof voor genezing wanneer je naar anderen bedient. Maar ook geloof voor genezing voor je eigen situatie. Nou, wanneer ik spreek over geloof voor genezing, zijn er altijd een paar fundamenten die ik wil neerzetten, die zo ontzettend belangrijk zijn. Genezing is namelijk een heel gevoelig thema wanneer mensen ziek zijn, te maken met lijden, met pijn of met verlies. Dat maakt genezing het een heel gevoelig thema. Maar wat we het altijd in acht moeten houden, dat is het eerste fundament. En dat hebben we hier al een keer benadrukt. Maar Gods woord is de waarheid. Gods woord is de waarheid. Dus iedereen heeft ervaringen, iedereen heeft eigen verhalen, iedereen heeft een verhaal op dat gebied. Maar wat de waarheid is, is het woord van God. En zolang onze ervaringen, zolang ons verhaal niet overeenstemt met de waarheid van het woord van God, is de kunst om niet het woord van God naar beneden te gaan halen en te veranderen, maar ons leven kan veranderen. Amen. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad ook op de Faith School. Maar het is wel goed om dat nogmaals te benaderen. Het woord van God is de waarheid. Wanneer het gaat om het woord van God en genezing. En ik denk dat voor veel mensen ook die online kijken, maar ook die hier zitten, er best wel veel nieuwe dingen in zitten. Maar het woord van God leert ons dat God altijd iedereen wil genezen. Dat is het woord van God, wat het woord van God ons leert. Nou, sommige mensen zullen er allerlei vraagtekens bij hebben. Misschien allerlei vragen meteen. Hoe zit het dan met Job en hoe zit het dan met dit? Nou, die dingen wil ik vanavond ook gaan behandelen. Maar het woord van God leert ons dat God wil altijd iedereen genezen. Dat is de waarheid. Dus wanneer je gaat kijken naar teksten over genezing, zie je ook nooit dat er rekening mee wordt gehouden dat het niet gebeurt. Zie je nooit. Jezus zegt, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Jezus zegt niet, en kijk maar wat er gebeurt. Of Jezus zegt, niet bid voor zijn, wie weet. Nee, altijd, jij zegt, genees de zieken. Leg handen op zieken en ze zullen genezen. Jacobus 5, de oudsten zullen zalven met olie, het gebed van geloof bidden en de Heer zal de zieken genezen en oprichten. Er staat geen één opdracht om te bidden voor zieken of bedienen naar zieken en de kans dat het niet gebeurt. Geen één, kan je niet vinden in de Bijbel. Dus, genezing is altijd de wil van God. Daar ga ik straks wel wat meer over zeggen. Maar dat is de waarheid. Het woord van God is de waarheid. En nu, als ik ook kijk naar mijn eigen leven, ik ben inmiddels al heel wat jaren bezig met het thema genezing. En heel fanatiek. En ik heb het voorrecht dat ze natuurlijk een bediening hebben op dat gebied. Dus je kan heel vaak voor mensen bidden. Je spreekt er heel vaak over. Dus je doet heel veel ervaring op. Maar ik zie nu gewoon dat de wonderen die nu gebeuren nu zo gigantisch veel wonderen. Meer dan 12 jaar geleden, toen ik ermee begon. Nu zien we aan de lopende band mensen opstaan uit rolstoelen, genezen van doofheid, genezen van kanker, genezen van stalen plaat of schroef in hun lichaam, lichaamsdelen die ze weer konden genezen. Echt lopende band. Mensen die meegaan op genezingscampagnes weten gewoon, we kunnen de tel van wonderen niet bijhouden. We hebben soms zulke lange rijen met getuigenissen dat we het af moeten kappen. Omdat anders de dienst gewoon te ver uitloopt. Nou, toen we 12 jaar terug begonnen was dat niet zo. Nou, wie is er veranderd? Is God veranderd? Nee. Ik ben veranderd. Wij hebben geleerd en hoe dingen toe te passen. Ons geloof is gegroeid. Weet je. Wij zijn degene die leren en veranderen. Amen. Dus de mensen misschien waar ik 12 jaar terug naar bediende, die niet genazen, lag dat aan God? Nee, lag niet aan God. Wij zijn degene die aan het groeien zijn. Dus het woord van God is de waarheid. En nummer 2 is dus, als het gaat over genezing, je moet over bepaalde vragen, ik doe even vragen, moet je overheen kunnen stappen. Dus in die 12 jaar dat ik ermee bezig ben, heb ik ook mensen gezien die niet genezen. Alleen mijn ervaring is niet de waarheid. Het woord van God is de waarheid. En het woord van God zegt, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Dus dat is de waarheid en ik blijf net zo lang doorgroeien tot ik bij de waarheid ben. Dus heb ik bepaalde vragen gehad over situaties? Jazeker. Maar ik heb iedere keer de keuze gemaakt om daar overheen te stappen en door te gaan en God te gehoorzamen. 100% gehoorzaamheid is nog belangrijker dan 100% resultaat. Want we blijven doorgaan. Want het is een opdracht van Jezus Christus, de Zoon van God zelf. Leg handen op zieken en ze zullen genezen. Genees de zieken. Ga naar de stad, genees de zieken. Vertel het evangelie. Dus het is een opdracht van Jezus zelf. En ja, je zal bepaalde vragen hebben. En nu ook, dingen waar ik toen vragen over had. Nu ik 12 jaar verder ben, denk ik, oh wacht. Dat had ik toen anders kunnen doen. Of toen was, soms krijg je achteraf inzichten niet. Wie heeft dat geleerd in zijn leven? Dat geldt voor alles. Amen. We zijn aan het groeien, we zijn aan het leren. Dus je moet met dat soort dingen om leren gaan. En nummer 3, wanneer het gaat om goddelijke genezing. Ik doe even het woordje prijs, maar je moet er een prijs voor betalen. En dat klinkt heel zwaar, maar de kracht van God, geloof, al die dingen komen niet makkelijk of goedkoop op je leven. Er is een bepaalde prijs. Jij zegt ook, wie mijn discipel wil zijn, moet zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Die moet sterven aan zichzelf. Dat is nog eens een goede titel voor een preek. Jij moet dood. Je moet sterven aan jezelf. Waarom? Hoeveel hier verlangen naar bovennatuurlijke bediening? Bovennatuurlijke bediening is bovennatuurlijke vervolging. Dat zeg ik altijd en het is echt zo. Kijk, toen Jezus timmerman was, had niemand moeite met hem. Maar toen die zieken begon te genezen en demonen begon uit te drijven, wilden ze hem stenigen, wilden ze hem kruisigen, waren ze altijd naar hem op zoek om met hem te discussiëren. In één keer begint daar bovennatuurlijke vervolging te ontstaan. Niet omdat hij zo'n mooie tafel had getimmerd, omdat hij een demon op zijn neus had getimmerd. Kijk naar Stefanus. Stefanus was een hele lieve kerkganger die meehielp ook om de minder bedeelden in de gemeente te onderhouden. Nou, dat vindt iedereen prima, vindt iedereen schitterend, vinden we mooi. Maar de Bijbel zegt, Stefanus was vol van geloof en van de Heilige Geest. En God deed grote wonderen en tekenen door hem heen. En het hoofdstuk daarna wordt hij gestenigd. Niet omdat hij maaltijden gaf aan de weduwe, maar vanwege de wonderen die hij deed. Dus wanneer dat soort dingen beginnen te gebeuren, je ziet het bij Petrus. Niemand had moeite met Petrus toen hij gewoon een visser was. Maar toen die zieken begon te genezen en de demonen uit begon te drijven, stonden de religieuze leiders tegen hem op. Dus er gaat bovennatuurlijke vervolging ontstaan als je bovennatuurlijke bediening wil hebben in je leven of op je leven. Dus Jezus waarschuwt daarvoor. He, dat we vervolgd zullen worden. En dat kan van heel dichtbij komen. Van vrienden, familie. Weet je, zodra jij handen gaat leggen op ziek op de eerstvolgende verjaardag. Jij gelooft toch niet echt dat genezing ding werkt, hè? Is allemaal een placebo effect. Is allemaal adrenaline. Dat zijn de dingen die je krijgt. Op je af. Je gaat toch niet naar die frontrunners. Mensen in één keer beginnen er allerlei dingen beginnen te gebeuren. En mensen gaan je gewoon aanvallen. En je zou denken, als de wonderen maar groot genoeg zijn, geloven mensen het, zou je denken. Maar is niet zo. Bij Jezus, zelfs de blindgeborene, die was al 40 jaar blind. En de fariseeërs wilden het niet geloven. Die gaan naar zijn ouders toe. Was die echt 40 jaar blind? Nee, je liep 40 jaar met zijn ogen dicht, gewoon omdat het kon. Maar maakt niet uit hoe groot de wonderen zijn. Mensen zullen het niet geloven. Mensen zullen het niet geloven. We hadden die jongen waar zijn borstkas naar binnen was gegroeid. En in één keer begint hij te gillen en zijn moeder te schreeuwen. En die borstkas, boem, die botten groeiden recht. En hij had zo'n kippenborst, die borst stond naar binnen. En het groeide recht. En, weet je, en die moeder en die zoon waren helemaal hysterisch. Weet je, en ze getuigden ervan. En nog heel veel mensen die zeggen, ja, maar het was niet echt. Of ze hebben het verzonnen. Of weet je wel, we moeten per se een foto zien. En het ding is, als die jongen het zegt, die moeder zegt het, weet je, mensen geloven het nog steeds niet. En uiteindelijk is het wel grappig, dat wonder, dat is nog het grootste wonder van dat wonder. De EO heeft er een artikel over geschreven en was positief. Dat is een wonder. Maar goed, grotere werken. Halleluja. Maar laatst hadden we bijvoorbeeld een man die zijn voeten zouden geamputeerd worden. En zijn voeten zagen er al niet heel best uit, om het zo maar te zeggen. En hij kwam naar de dienst in Amsterdam. De kracht van God raakte hem aan. We zalfden met olie. Hij kon zijn voeten weer bewegen. Hij rende door de zaal. En hij was hier zaterdag nog. En hij zei, ik ben helemaal genezen. Halleluja. We hadden dat videootje erop gezet. En uiteindelijk hadden we hem, volgens mij, offline gehaald of de reacties uit. Binnen 24 uur, 1100 geschreven reacties. Maar de meeste niet positief. Jomanda, oplichterij, tot en met doodsbedreigingen aan toe. Die we regelmatig krijgen. Kan iemand die gast omleggen? Ik kom je tussen zes planken leggen. Dat soort dingen krijgen we gewoon. Constant binnen. En zeker als het viral gaat onder atheïsten. Maar het mooiste is, als ze ziek zijn, zitten ze in de zaal. En uiteindelijk geven ze hun leven aan Jezus. Halleluja. Halleluja. Er is een artikel van de EO. Die niet geloofde dat de wonderen die bij TB Joshua gebeurden echt waren. Dus ze dachten dat het allemaal acteurs waren. Nou, die krijgen wij ook heel vaak. Dat we allemaal acteurs inhuren om op die genezingsdienst. Ik heb betere dingen te doen dan acteurs in te huren. En op een zaterdagavond in een zaal vol acteurs te staan. Maar goed, dus die gingen erheen met een team van mensen naar Nigeria. En ze komen eraan en ze dachten dat het acteurs waren. Totdat ze die mensen zagen met open wonden in hun benen. Waar maden uitkropen en vliegen op zaten. Ze roken gewoon het dode vlees. Ze zagen mensen die geen ogen hadden. En ze kwamen terug. En ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Maar ze wisten wel dat het echte wonderen waren. Ze konden nog steeds niet toegeven. God is daar machtig aan het werk. Maar ze zien gewoon, mensen willen soms niet geloven. Mensen willen soms niet geloven. Hoe groot de wonderen ook zijn. Dus daar hoef je niet over te verbazen. Oké, dus dat zijn even drie dingen die je gewoon moet bedenken als het hierom gaat. Dus ook heel veel kritiek, heel veel dingen ga je mee te maken krijgen als je uitspreekt op het gebied van genezing. Nou, ik wil vanavond gebruiken om je te laten zien dat genezing 100% de wil van God is. Dat het altijd Gods wil is. En we gaan behoorlijk diep het woord van God in. Maar ten eerste moet je gewoon weten dat genezing en geloof zitten altijd gekoppeld. Genezing en geloof. En dat is logisch, want we zitten in de faith school en we hebben geleerd dat God werkt met geloof. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, Hebreeën 11, vers 6. Want wie tot God komt, moet geloven. En geloven dat hij een beloner is van wie hem zoeken. Wie tot God komt, moet geloven. God werkt met geloof. Niet met nood, niet met hoop, niet met goede werken. Hoor je ook vaak of genezing, ja, waarom geneest die persoon niet? Die is al 30 jaar oudste geweest. Waarom geneest die niet? Die heeft het zo hard nodig. Maar wat we aanbieden zijn nood of goede werken. Maar dat is niet waar God mee werkt. God werkt met geloof. Dus genezing en geloof zitten altijd gekoppeld. Daarom zei Jezus tegen de bloedvloeiende vrouw, dochter, jouw geloof heeft je genezen. In Markus 5, vers 34. Jezus zei tegen de blinden, het geschiede naar je geloof. De vader van de maanzieke jongen zei, Heer, als u iets kan doen. Jij zegt, als u kan geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. In Nazareth, Matthäus hoofdstuk 13 en Markus hoofdstuk 6, kon Jezus geen wonderen doen vanwege hun ongeloof. Dus je ziet gewoon, geloof, ongeloof, hebben gewoon heel veel te maken met genezing. Dus ze zitten aan elkaar gekoppeld. Nou, misschien om daar meteen wat dieper op in te gaan. Genezing en geloof, en ik leg dit altijd uit, maar voor veel mensen is dit een openbaring. Want de vraag die je altijd krijgt is, wie heeft er geloof nodig voor het wonder? Nou, dat kan op drie manieren gaan. De zieke kan geloof hebben voor het wonder. Dus degene die ziek is, kan zelf geloof hebben voor het wonder. Jezus zei tegen de bloedvloeiende vrouw, jouw geloof heeft jou genezen. Jouw geloof heeft jou genezen. Dus gaaf getuigenis van Marcel, we gaan het nu online zetten. Maar mijn boek Jezus aanraken, kan ik gratis meenemen. Maar daar schrijf ik het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. En dat Jezus zegt, jouw geloof heeft je genezen. En dan zeg ik in mijn boek, als haar geloof haar kon genezen, kan jouw geloof jou genezen. En Marcel zat in een rolstoel, hij had twee hernia's gehad, de arts had hem verkeerd geholpen, hij kon niet meer lopen, hij zat of in een rolstoel of lag op bed. En op een dag gingen zijn vrouw en kinderen weg en hij zat in de tuin in zijn rolstoel en iemand had hem het boek Jezus aanraak gegeven. En hij zat dat te lezen en die zin raakte hem. Als haar geloof haar kon genezen, kan jouw geloof jou genezen. En hij wordt geraakt door dat verhaal en het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. En terwijl hij in zijn tuin zit, gewoon er is niemand om hem heen, hoort hij de stem van God in zijn tuin. Die zegt, sta op en wandel. En hij staat op uit zijn rolstoel en begint te wandelen door zijn tuin. En met dat hij wandelt, bedenkt hij, ik kan niet wandelen. Maar toen zei hij, ik wil niet zijn als Petrus, die kijkt naar de golven, naar de zee. Dus hij hief zijn ogen op naar God en hij bleef wandelen. En hij genas totaal. En zijn vrouw en kinderen komen thuis en zijn vrouw komt thuis en ziet hem lopen. Het is, Marcel, je kan niet lopen. Maar Marcel kan wel lopen, want hij is genezen. Halleluja. We hebben nu een getuigenisvideo met hem opgenomen. Maar bij de bloedvloeiende vrouw, Jezus was niet eens bezig om haar te genezen. Jezus was onderweg naar het huis van Jairus. Maar die bloedvloeiende vrouw raakte hem aan. En de discipelen zeiden, Heer, iedereen raakt u aan. Maar Jezus zegt, nee, iemand heeft mij aangeraakt. En dan zegt hij, dochter, jouw geloof heeft je genezen. Dus haar geloof genas haar. Nou, vervolgens kan ook de bedienaar, of de uitdeler, ik noem het even de uitdeler, kan geloof hebben voor iemand. Dus Jezus genas mensen, zelfs mensen die zelf geen geloof hadden voor een wonder. Denk aan het verhaal van Bethesda, waar Jezus iemand geneest die 38 jaar ziek is. Jezus vraagt, wil je gezond worden? En die man begint te praten over het water. Ja, Heer, ik heb niemand om in het water te gooien. En Jezus zegt, pak je mat op en wandel. En de man geneest. En de farizeeën vragen, wie heeft u genezen? En de Bijbel zegt, die man wist het niet. Dus je kan geen geloof hebben als je niet eens weet wie het was. Amen. Dus Jezus genas met zijn geloof. Op Malchus, weet je, die gast die Petrus probeerde zijn hoofd af te hakken. Malchus deed zo, hup, daar ging zijn oor. Ken je Malchus? Nou, Jezus geneest hem. Jezus zet zijn oor terug. Ik zeg altijd, als ik Jezus was geweest, had ik zijn oor terugzet op zijn voorhoofd. Gewoon zo, om hem iets te leren. Wat zit je oor aan? Lang verhaal. Maar goed, ik geloof niet dat Malchus geloof had voor zijn wonder. Jezus had geloof voor hem. En dan kunnen omstanders geloof hebben voor een wonder. Dus denk aan Jairus voor zijn dochtertje. Of de die man met die maanzieke zoon. Jij zegt als jij kan geloven. Of de vrouw in Matthäus 15, de Canaanese vrouw. Waar zij komt voor haar dochtertje. En jij zegt, vrouw, groot is je geloof. Het zal gebeuren zoals jij wil. De vier vrienden die hun vriend door het dak lieten zakken. Dan zegt de Bijbel, toen Jezus hun geloof zag. Hij zag niet het geloof van een verlamde man. Hij zag het geloof van die vier vrienden. Je hebt best veel geloof nodig om iemand die verlamd is door het dak te laten zakken. Überhaupt geloof hem niet laat vallen. Maar, dus zij, die omstanders hadden geloof. Nou, om hier nog iets dieper op in te gaan. Wanneer heeft wie geloof nodig, om het zo maar te zeggen? En dit is interessant, dit is iets wat veel mensen missen. Wanneer, ik zet hier even Jezus of de uitdeler boven. Wanneer de zieke zelf naar Jezus toe ging, vroeg Jezus altijd geloof van de zieke. Dus wanneer mensen Jezus benaderden, vroeg Jezus hun om geloof. Geloof je dat ik het kan doen? Als jij kan geloven. Het geschiedde na je geloof. Jezus legt de geloofsverantwoordelijkheid neer bij de zieke. Wanneer de zieke hem benadert. Wanneer Jezus zelf het initiatief neemt om naar de zieke toe te gaan. Dus Jezus zelf stapt op de zieke af. Vraagt Jezus nooit de zieke om geloof. Geen één keer. Dus wanneer Jezus het initiatief neemt. Dus eigenlijk zou je zo kunnen zeggen, de initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het geloof. Nou, dit is nog interessanter, als we nog iets dieper op ingaan. Jezus heeft maar in een paar gevallen zelf initiatief genomen. Bij de kromgebogen vrouw, met de man met de verschrompelde hand. En bijna al die verhalen was op de Sabbat. Bij de man bij Bethesda. En dan neemt Jezus zelf de verantwoordelijkheid om geloof te hebben. En hij deed dat ook als een teken voor de religieuze mensen. Die geloofden dat je niks mocht doen op de Sabbat. En zelfs dat je... ze wilden Jezus daar zelfs om stenigen. Gaan we nog meteen een stukje dieper. We zitten toch lekker in het woord. Amen. Soms zeggen mensen, ja, maar Jezus geneest niet altijd iedereen. Kijk naar Bethesda. Er waren heel veel zieken, maar Jezus geneest er maar eentje. Dus God wil niet altijd iedereen genezen. Wie heeft dat wel eens gehoord? Maar wat is er aan de hand bij Bethesda? Het was op de Sabbat. Dus Jezus geneest maar één iemand. En er zijn 7 verhalen waarbij Jezus 1 iemand geneest. En in 6 van de 7 gevallen, behalve bij Malchus, bij 6 van de 7 gevallen is het altijd op de Sabbat. En altijd willen de religieuze leiders hem daarna doden. Behalve bij de schoonmoeder van Petrus, was ook op de Sabbat. Want dat was achter gesloten deuren, er zat niemand door. En dat is trouwens een hele sterke tekst om te geloven dat God iedereen wil genezen. Hij geneest zelfs schoonmoeders. Halleluja. Hoeveel heb je nog meer nodig? Dus daarom zegt de Bijbel heel vaak, toen het nu avond geworden was, brachten ze allebei hem die ziek waren en hij genas hen allen. Wie heeft dat wel eens gelezen? Toen er nu avond geworden was. Waarom staat dat er? Dan was de Sabbat over. De Sabbat was over met het ingaan van de avond. Dus toen kwam meteen iedereen naar Jezus toe en Jezus genas ze allemaal. Dus Jezus wilde wel iedereen genezen. Alleen het lag aan de Sabbat. Even kijken. Daar was ik gebleven. Dus wanneer Jezus zelf naar de zieke toe gaat, neemt hij het initiatief. En daarom zegt Jezus ook in Lucas hoofdstuk 10. Ga naar de stad, genees de zieken die daar zijn en vertel ze daarna het evangelie. Dus Jezus zegt eerst genees je ze en daarna vertel het evangelie. Maar dat heeft ermee te maken als Jezus ze naar de ongelovigen stuurt. Want een ongelovige heeft geen geloof, daarom heet het een ongelovige. Amen. Dat is niet heel moeilijk, toch? Dus dan zegt Jezus, dan heb jij geloof voor hun. Dan heb jij geloof voor hun. Jij gebruikt je geloof voor hun. Dus dat is ook belangrijk om te beseffen. Dus je kan mensen genezen. De ervaring is, ze moeten er wel voor openstaan uiteraard. Maar dat geeft Jezus vaak voor de ongelovigen. Wanneer het gaat om de gelovigen, is het belangrijk om te beseffen dat, tuurlijk, je hebt mensen die net tot geloof zijn gekomen, al die dingen meer. Maar wanneer het gaat om de gelovigen, is de primaire manier voor een gelovige om genezing te ontvangen door zijn of haar eigen geloof. Want de Bijbel zegt, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven in Habakkuk. Habakkuk 2 vers 4 uit mijn hoofd. Dus je kan niet op het geloof van een ander leven. Genezing, ga ik je later laten zien, is onderdeel van jouw erfenis. Dus het is jouw deel, dus jij mag jouw geloof gebruiken om het van God te ontvangen. En dat zorgt voor sterke, stabiele christenen die niet altijd afhankelijk zijn van anderen. Wat dus helemaal niet verkeerd hoeft te zijn. Maar uiteindelijk moet je leren wandelen door je eigen geloof. Dat is een getuigenis van Dodie Osteen. Haar man, John Osteen, was een bekende prediker op het gebied van genezing in Amerika. Op een gegeven moment, Dodie Osteen werd ziek. En toen ze erachter kwamen dat ze ziek was, ze had uitgezaaide kanker, had ze nog maar 2 of 3 weken te leven, hooguit, toen ze in het ziekenhuis kwamen. Nou, de artsen konden chemotherapie doen en kon ze hooguit verlengen met 2 of 3 weken. Dus binnen 6 weken zou ze sterven. Dus omdat ze toch niks meer konden doen voor haar, de artsen, zeiden ze, nou weet je, we gaan het ook niet laten behandelen. En omdat haar man een bekende genezingsprediker was, alle grote genezingsbedieningen uit Amerika, die belden op, die kwamen langs om voor haar te bidden. Mensen zoals een Teal Osborne, een Oral Roberts, gewoon pioniers in de hele genezingsbeweging. Kenneth Hagin, mannen, vrouwen van God kwamen langs en baden voor haar. En God sprak tot haar in de nacht. En God zei, het zal niet het geloof zijn van een Oral Roberts of een Teal Osborne wat je zal genezen. Jouw geloof zal je genezen. En toen besefte ze, ik ben al zo lang wedergeboren christen, ik ken deze principes, mijn man onderwijst ze, ik kan niet varen op het geloof van een ander. En ze is zelf radicaal in geloof gaan staan. Ik vertel het hele verhaal in mijn boek Jezus aanraken. En vandaag de dag leeft ze nog steeds. En dit is, denk 40, meer dan 40 jaar geleden dat ze die diagnose kreeg. En ze is helemaal genezen, ook helemaal kankervrij verklaard. Maar ze beseft, het zal mijn geloof zijn. Dus zij ging in geloof staan. Dus wanneer mensen dat initiatief nemen, en dat is vaak, hè, daar missen mensen het vaak. Mensen zeggen van, ja, ik ga naar Jan Zijlstra toe, want hij heeft geloof voor mijn wonden. Maar als jij naar hem toe gaat, is het eigenlijk jouw verantwoordelijkheid om geloof te hebben. Dat is de lijn die Jezus aanhaalt. Dus dat zijn gewoon belangrijke principes als we iets dieper ingaan op het woord van God. Oké, wie heeft hier al iets van geleerd? Ja, geloof en genezing. Nou, daarom is het belangrijk om goed het woord van God te kennen en ook de patronen te zien. Dus soms is het goed om niet 1 verhaal te bestuderen, maar even uit te zoomen en verhalen op een rij te zetten. En dan zie je, oh wacht, overal waar Jezus 1 iemand in geneest, daar zit een bepaald patroon in. Dat heeft een reden. Maar dat zie je alleen als je ze alle 7 naast elkaar zet en niet als je alleen dat verhaal leest. Dus daarom is het goed soms ook juist even uit te zoomen en naar de grote lijnen te kijken die je ziet in het woord van God. Nou, genezing en geloof. We hebben al gezegd, geloof begint waar de wil van God bekend is. Als je niet weet wat de wil van God is, kan je onmogelijk geloof hebben. Dat geldt niet alleen voor genezing, dat geldt voor alles. Als je niet weet dat God jou wil redden, heb je onmogelijk geloof voor je redding. Dat geldt voor elk gebied. Dus de wil van God is ontzettend belangrijk. Nou, als het gaat om de wil van God aangaande genezing, is 1 van de redenen dat er veel ongeloof is in Nederland op het gebied van genezing door allerlei verkeerde leer die er is op het gebied van genezing. Denk aan, God wil niet altijd genezen. God geeft je een ziekte om iets te leren. Je moet wachten op jouw tijd om te genezen. Allerlei dingen Ik ga er alvast een andere aanhalen. Dit is een hele bekende die nu heel erg gepusht wordt in sommige bewegingen. Namelijk, we leven in een tussentijd. Het koninkrijk is er al, maar nog niet helemaal. En daarom geneest niet iedereen. Wie heeft die wel eens gehoord? Nou, er zijn hele boeken die erover geschreven worden. Hele conferenties worden rondom dat thema gebouwd. Over de tussentijd. En het koninkrijk is er al wel, maar nog niet helemaal. Dus daarom geneest niet iedereen. Nou, wat is het linken daaraan? Is dat wat ze zeggen klopt. We leven in die zin tussen een tussentijd. Tussen nu en de wederkomst. En dan zullen we leven op een nieuwe hemel en nieuwe aarde waar nooit meer ziekte en pijn zal zijn. Dus dat klopt. Alleen het hele ding is, het koninkrijk van God is hier nu al. Want jij zegt, zoek eerst het koninkrijk. Dat is nogal lullig als het er niet is, want zit iedereen van niks te zoeken. Jezus zegt ook, zeg niet zie hier of zie daar, want het koninkrijk van God zit binnenin u. En jij zegt, je bent overgezet van het koninkrijk naar de duizenden, van de duizenden naar het koninkrijk van het licht. Kleine kinderen, het heeft de Vader behaagd om u het koninkrijk te geven. En Petrus zegt, u zal in rijke mate toegang geschonken worden tot het koninkrijk van God. In andere woorden, dat is er nu al en later is het er ook, want het is een eeuwig koninkrijk. Amen. Dus zo moeilijk is het niet, maar het is een geestelijk koninkrijk. En er komt een moment, dan wordt dit aardse natuurlijke wordt overgenomen door het geestelijke. Amen. In een ogenblik, zegt de Bijbel, zullen we in één keer veranderd zijn.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Dus daar zijn we nu nog niet. Maar, dus dit is het linken. Wat je zegt klopt. We leven wat dat betreft in de tussentijd. Maar de conclusie is totaal verkeerd. En dat is het linken. Wanneer iemand niet geneest in de Bijbel. En we hebben er niet heel veel voorbeelden van. Dat is nog interessanter. Want we hebben maar één voorbeeld. In Matthäus 17. Waar iemand niet geneest. De discipelen vragen waar het aan ligt. Jezus legt ze letterlijk uit waar het aan ligt. En dat verhaal wordt nooit gebruikt. Want het antwoord staat ons niet aan. Dus we verzinnen totaal iets anders. Dus wanneer de maanzieke jongen in Matthäus 17, die geneest niet, en de discipelen zeggen, Heer, we hebben voor hem gebeden, er is niks gebeurd. Jezus zegt niet, ja, maar we leven ook nog in de tussentijd, hè, jongens. Jezus zegt nergens, leg handen op zieken en ze genezen, maar we leven ook nog in de tussentijd. Dus wat je zegt klopt, alleen de conclusie is verkeerd. En dat is zo slinks. Dat is zo wat het zo link maakt soms. Dus dat wordt nooit gebruikt als reden dat iemand niet geneest. In dat verhaal zegt Jezus gewoon letterlijk waar het aan ligt. Hij zegt, ligt aan jullie ongeloof. En daarna zegt hij, je moet gaan bidden en vasten. Nou, het grappige is, ik heb heel veel mensen gehad die zeggen, ja, ik heb gebeden voor die is niet genezen. Maar ik heb nog nooit iemand gehad die zei, dus daarna ben ik gaan bidden en vasten. Dus we doen vaak niet wat Jezus zegt en vervolgens worden we nog boos op Jezus ook. Dat is lekker. Maar goed, hoe kwam ik hierop? Oh ja, over redenen die soms gewoon door religie, of door gewoon onwetendheid mensen verkeerd onderwezen zijn. En een heel aantal van die heilige koeien gaan we slachten. Amen. Dus als je wat dingen hoort loeien vanavond, dan is het weer een heilige koe.

Ja, maar God geeft je die ziekte. Of God laat het toe. Of God wil je er iets mee leren. Maar Jezus genas overal de zieken. En Jezus ging niet tegen de wil van God in. Hij zei, ik ben gekomen om uw wil te doen. Jezus ging niet rond. Zo, boem. Jij bent blind. Zo, boem. Hier, ja, een enkel die in de kreuk zit. Nou, Jezus ging niet rond mensen ziekmakende. Hij genas ze. Amen. En hij deed de wil van God. Ga eens mee naar Handelingen 10, vers 38. Dit is zo'n gigantische kerntekst. Als het namelijk gaat over Jezus zijn genezingsbediening, dan mag je weten dat Jezus niet enkele, ook niet honderden, maar vele duizenden mensen heeft genezen in zijn tijd op aarde. We hebben namelijk 11 verschillende massagenezingen. 11 keer massagenezing. Wat bedoel ik met de massagenezing? Dat de Bijbel zegt, er kwam een hele menigte bij hem en hij genas hen allen. Dat zijn massagenezingen. Dus er kwamen hele menigtes. Zeg eens menigtes. Nou, soms zegt de Bijbel, een hele streek liep uit. En dan noemt het allemaal gebieden op. En ze werden allemaal genezen. Nou, dat soort menigtes, hoe groot waren die? Een voorbeeld van zo'n menigte is de voedselvermenigvuldiging. In Johannes 5. Want de Bijbel zegt, zij waren daar vanwege de tekenen die hij aan de zieken deed. Dus die mensen waren daar voor genezing. Nou, daar weten we dat het 5000 alleen de mannen waren. Met vrouwen en kinderen gaat het dus misschien over 20.000, 25.000 mensen. En van dat soort menigtes zegt de Bijbel, Jezus genaste alle. En er zijn 11 verschillende massagenezingen opgetekend. En Johannes zegt, hij heeft nog veel meer gedaan. Maar we hebben niet boeken genoeg. Ze hadden toen nog geen iPads. Maar goed, misschien is het ook maar beter. Sommigen hebben nu al moeite om door de Bijbel heen te komen. Dus. Maar ik had de rest ook willen lezen. Amen. Als ik in de hemel, ik wil in de hemel een dvd-speler in mijn huis. Dan ga ik gewoon alles terug zitten kijken wat er te kijken viel van die 3 jaar Jezus. Amen. De eerste 3 jaar in de hemel, als je denkt, waar is Tom de Wal? Die zit in zijn hemelse huis. Gewoon 3 jaar lang de bediening van Jezus te bekijken. Ik wil alles zien. Amen. Ik wil alles weten. Dus als je me kwijt bent, ik ben er wel, maar ik ben gewoon thuis. Okay? Nou, de massagenezingen. Handelingen 10 vers 38. Die heb je inmiddels gevonden. Hier vat Petrus de bediening van Jezus samen. Hoe God, Jezus van Nazareth, gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Petrus zegt hier, Jezus ging rond, goeddoende, en hij genas allen die door de duivel overweldigd waren. Dus van die hele menigtes. En van iedereen die Jezus genas, van Bartimaeus, de bloedvloeiende vrouw, al die verhalen. Petrus zegt, ze waren overweldigd door de duivel. Die ziekte kwam niet van God, het was een overweldiging van de tegenstander. En dat is wat het woord Satan letterlijk betekent. Hij is de tegenstander. Hij is tegen mensen. God maakte de mens in Genesis 1. God zegende hen. God zei, wees vruchtbaar, word talrijk. God zei niet, wees ziek. God zegende ze. God maakte het zeer goed. Maar de duivel, zegt de Bijbel, Johannes 8, vers 44, is een mensenmoordenaar vanaf het begin. De duivel is erop uit om mensen te doden. Jezus zegt in Johannes 10, vers 10, de dief komt alleen maar om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om leven te geven en dat in overvloed. Het is niet moeilijk om te weten wat van God komt en wat van de duivel komt. De dief komt alleen maar om te roven, te stelen en te vernietigen. Wanneer er geroofd wordt, gestolen wordt of vernietigd wordt, heeft het niks met Jezus te maken. Dat is het werk van de dief. Maar Jezus is gekomen om leven te geven en dat in overvloed. Leven en overvloed is van Jezus. En toch zijn mensen op dit gebied totaal verknipt in hun beeld met God. Dus wanneer we genezingsdiensten doen en mensen genezen, dan zetten de christenen onder. Het werk van de duivel. En diezelfde christenen zeggen, nee, God heeft me deze ziekte gegeven. Die denken dat ergens, halverwege de geschiedenis, God en de duivel thee zaten te drinken. En zeiden, zullen we nu rollen verwisselen? Zal ik ze vanaf nu ziek maken dat jij ze geneest? Ja, is goed plan, goed plan. Hoe hou je het in je hoofd? Door de hele Bijbel heen zie je, de duivel maakt ze ziek, God geneest ze. En christenen zeggen het tegenovergestelde nu. God maakt ze ziek en de duivel geneest ze. Dat is wat religie doet. En zelfs bij Jezus zeiden ze dat al. Hij drijft demonen uit door Beelzebul.
Maar Jezus zei, een koninkrijk wat tegen zichzelf verdeeld is, kan geen stand houden. Nou, John G. Lake had een gigantische genezingsbediening. En deze tekst, die Handelingen 10 vers 8.

0: 38 gaf een doorbraak bij hem. Hij had ontzettend veel ziekte en ellende meegemaakt. Zijn dochter, zijn vrouw, allerlei mensen ook in zijn familie waar hij zelf opgroeide. En hem was altijd geleerd dat ja, weet je, de wegen van God zijn hoger, Gods wegen zijn ondergrondelijk, al die dingen meer. En op een dag ligt zijn eigen vrouw op sterven. En de dominee komt langs om een soort laatste afscheidsgebed te doen. En de dominee zegt weer, ja, de wegen van de Heer zijn ondergrondelijk. En John G. Lake denkt van, als dit God is, hoef ik niks met hem te maken te hebben. En die pakt zijn Bijbel en die gooit zijn Bijbel zo hard die kan tegen de muur. Boom. En die valt op de grond. En hij pakt hem nog een keer om weer te gooien. En zijn oog valt op Handelingen 10 vers 38. Alle die door de duivel overweldigd waren, genas Jezus. En op dat moment beseft John G. Lake dat mijn vrouw hier sterft, heeft niks met God te maken, maar het is het werk van de duivel. En hij bestraft de duivel, hij bidt in de naam van de Heer Jezus Christus en zijn vrouw geneest. En dat is het begin geweest van zijn genezingsbediening. Maar hij had een rothekel, een gruwelijke rothekel aan de duivel en het werk van de duivel. En dat zie je terug in al zijn onderwijs. Maar het begon met die openbaring dat ziekte niet van God komt, maar het werk van de duivel. Dus wanneer je te maken hebt met ziekte, of wanneer je wordt aangevallen in je eigen leven, of wanneer je het ziet in het leven van een ander, je moet dus ook niet lief bidden voor mensen. Vader God, we brengen deze persoon bij u. Je neemt autoriteit over de duivel. En ook in je eigen lichaam. Weet je, Hans Uiterkant, je moet met een beetje porrie moet je spreken, zei hij altijd. Ik heb begrepen van een Surinamer dat een porrie niet iets heel positiefs is in Suriname. Dus sorry voor alle Surinamers die zitten te kijken. Maar... Want soms mensen zitten ook van, vader, wilt u deze ziekte van me afnemen? God heeft hem je niet gegeven. De Bijbel zegt, jij moet spreken tegen de berg. Jij hebt autoriteit in de naam van de Heer Jezus Christus. Er hoort een soort heilige woede in je op te staan. Dat hij überhaupt het gore lef heeft om jouw lichaam, wat een tempel is van de Heilige Geest, aan te vallen met ziekte. Amen. Er moet iets gebeuren in je. In Lucas hoofdstuk 13, daar zien we de kromgebogen vrouw. En Lucas 13 vers 11 mag je even opzoeken. Nou, wij zouden allerlei natuurlijke, wanneer iemand kromgebogen is, zouden we allerlei natuurlijke symptomen en allerlei natuurlijke namen. We zouden zeggen, nou, als iemand heeft scoliose of iemand heeft reuma of zo iemand heeft, weet je wel, wij geven alles een label en een naam. Maar Jezus ziet die vrouw, Lucas 13 vers 11, en Jezus zegt iets heel anders. En dan zegt de Bijbel, en zie, er was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte. En ze was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En vers 16, dan zegt Jezus, en moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, die de Satan, zie nu 18 jaar lang gebonden had. Zie je, het was het werk van de Satan, van de tegenstander. Dus Jezus zet ook ziekte altijd in hetzelfde rijtje als demonen. Sommige ziektes worden letterlijk veroorzaakt door demonen. Maar het is nooit het werk van God. Het is het werk van de duivel. Dus jij zegt, genees zieken, drijf demonen uit. Het is altijd... En wanneer mensen genezen, zeg je, het koninkrijk van God is bijgekomen. Gods heerschappij is bijgekomen. Dus wat dat betreft is het heel simpel. De duivel wil mensen ziek hebben. God wil mensen gezond hebben. Dus dat is de eerste reden. Ziekte is van de duivel. Ik ga er zo meteen nog wel iets meer over zeggen. Dus iets dieper erop ingaan. Nummer 2 is kijk naar Gods plan. Als je kijkt naar Gods oorspronkelijke plan, dus hoe God het oorspronkelijk bedoeld heeft, dan zie je al dat God de mens nooit heeft bedoeld of heeft gemaakt om ziek te zijn. Want in Genesis 1, 2 en 3, God maakte de mens, het was zeer goed. En ze waren gezond. Eva liep niet met een blinde geleidehond door de hof heen. Als je de duivel zei, pak die appel. Welke appel? Een soort piñata, weet je, net zo lang slaan tot ik hem raak. Ze waren gezond. Waarom? Ze leefden bij God. Er was geen scheiding tussen God en de mens. En bij God was totale gezondheid. Ziekte deed pas zijn intrede met de komst van zonde en rebellie en de dood en al die dingen meer. Kwam pas toen de duivel de mens verleidde om te zondigen. De mens zondigde en de aarde kwam onder de vloek en onder de zondeval. Toen de ziektes intreden. Dus daaraan zie je al dat het nooit Gods plan is. Waar zie je dat nog meer? In de hemel. De Bijbel zegt, in de hemel hebben we nooit meer tranen, nooit meer pijn, al die dingen meer. Dus iedere christen gelooft dat ze later in de hemel genezen zijn. Toch? Dus iedere christen gelooft dat ziekte niet het plan van God is. Want zeggen ze, ja, later in de hemel. Daar zullen we gezond zijn. Ja, daar zullen we inderdaad gezond zijn. Dus dat toont al aan dat dat niet het plan van God is. Dus waar Gods volmaakte wil wordt uitgevoerd, daar is geen ziekte. En Jezus zei, zoals het in de hemel is, zo op aarde. Dat is waar Jezus voor bad. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Als je kijkt naar Gods volmaakte plan. Nou, Er zit dus ook geen ziekte in Gods plan voor jouw leven. Ga ik nog een keer zeggen. Er zit geen ziekte in Gods plan voor jouw leven. De Bijbel zegt in Jeremia 29 vers 11. Ik ken de gedachten die ik over u heb om je een hoopvolle toekomst te geven. De Engelse taal zegt, I have plans to prosper you. Ik heb plannen om je voorspoedig te maken, dat het goed gaat met je. Dat is Jeremia 29 vers 11. Dus God heeft geen plan. God zegt niet, nou dan in die fase wordt hij ziek en dan... Nee, dat zit niet in het plan van God. Ziekte kan je aanvallen in je lichaam. De duivel probeert te roven wat God op je leven heeft gelegd. De duivel is een tegenstander. Maar ziekte is niet in het plan van God. Nummer 3. Kijk naar het karakter van God. Kijk naar het karakter van God. En ook hier moeten mensen hun denken in vernieuwen. Want God is zo ontzettend goed. God is zo overweldigend goed. Weet je, je kan eigenlijk niet eens te veel over God opscheppen. Amen. God is zo goed. Soms zeg ik, ja, maar jij zegt wel dat God goed is. Ja, maar zo goed. Weet je, ik kom echt niet later in de hemel dat God er maar zegt. Ja, Tom, ik was wel goed. Maar zo goed als jij zei. Nee. Man, God is zo ontzettend goed. De ogen van God zijn pure liefde. Pure liefde voor de mens. God is liefde. God is liefde, zegt de Bijbel. Dat gelooft iedere christen. God is liefde. Een God die zelf liefde is. Heeft toch geen ziekte zitten in zijn plan voor mensen? Dus Jezus zegt ook in Matthäus 7 vers 11. Als u die slecht bent, uw kinderen al goede gaven geeft. Hoeveel te meer uw vader die in de hemel is. Dus vergeleken met hoe goed God is, zijn wij allemaal heel erg slecht. Amen. Zo goed is God. Dat de meest lieve, meest nederige, meest zachte persoon is nog slecht vergeleken met hoe goed God is. Hij is beter dan iedere natuurlijke vader. Nou, er is al geen één natuurlijke vader die graag ziet dat zijn kinderen ziek zijn. Weet je, ouders doen alles voor hun kinderen om ze gezond te maken. Zodra je überhaupt, niet eens je eigen kinderen, zodra je een ziek kind ziet, breekt je hart. Iedereen vindt, oh, dit hoort niet, daar zou een kind niet onder moeten zitten. Het breekt je hart. Nou, het breekt Gods hart ook. Breekt Gods hart ook. Daarom is het bizar dat sommige mensen zeggen, ja, weet je, God geeft je soms ziekte om iets te leren. Als ik dat zou doen met mijn kinderen, weet je wel, nou, Matthew bleef vanavond niet goed zitten bij het eten. Weet je wat, hier hebben we nog een griepspuit, huppakee. 3 dagen plat, zo, daar leert hij van. Als ik dat zou doen, zouden ze me opsluiten. In de GGZ dan zit je in zo'n witte band de hele dag. Dan zouden ze zeggen, je bent ziek. Maar bij God zeggen we soms dat het zo is. Sowieso, als mensen echt geloven dat die ziekte van God is om je iets te leren, moet je ook niet naar de dokter gaan. Want dan ga je tegen het plan van God in. Dus dat is soms meest bizar. Mensen zitten in allerlei behandelingen en allerlei dingen. Ja, God wil me iets leren. Zou ik meteen stoppen met die behandeling? Als je dat echt gelooft. Maar dit is niet wat het is. God is zo ontzettend goed. De Bijbel zegt, elke goede gave, elk volmaakt geschenk is van boven. En daalt neer van de Vader der lichten. God is de Vader der lichten. Bij wie geen verandering is of schaduw van ommekeer. Dit is zo mooi. Ga eens mee naar Johannes, de brief van Johannes voor openbaring. Dat is volgens mij 1 Johannes 1 vers 5. En dit is de apostel Johannes die oud is inmiddels. En heel zijn leven lang met Jezus heeft meegelopen. Heel zijn leven lang met Jezus wandelt. En dit zegt hij. En dit is de boodschap die wij van hem, van Jezus gehoord hebben en aan u verkondigen. Dus hij zegt, dit is de boodschap die wij van Jezus hebben gehoord en nu aan u verkondigen. Dat God licht is. En dat er in hem, in het geheel, geen duisternis is. God is licht. Nou, dat was de boodschap. Nou, mensen hadden door het oude verbond, wat een tijdelijk verbond was, leert het bij ons, en wat absoluut geen volmaakt verbond was. Het oude verbond en de wet was niet Gods volmaakte plan. Sterker nog, de Bijbel noemt het zelfs de bediening van de dood en de verdoemenis, noemt Paulus het in 1 Korinthe hoofdstuk 3 of 2 Korinthe hoofdstuk 3. Dus, maar zelfs door het oude verbond en het oude testament hadden veel joden en hebben ook veel christenen van de dag een verkeerd beeld van God. Wat niet daadwerkelijk God is. En ik kan er wel iets meer over uitleggen. Maar heel veel, kijk bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 9. Dan zien de discipelen, je hoeft het niet op te zoeken, maar dan zien ze die blindgeboren man. En ze zeggen meteen, wie heeft er gezondigd? Hij heeft zijn ouders. Ze denken meteen, oh, dit zal wel aan zonde liggen. En Jezus zegt, nou hij niet, zijn ouders niet, maar ik zal de werken van God openbaren. En hij geneest hem. Het werk van God was dat hij genas. Dat was Gods werk. Niet dat hij ziek was. Dat is ook zo'n tekst. Dat is ook zo'n vraagstuk. Omdat, laten we maar meteen even afslachten, die religieuze koe. Johannes hoofdstuk 9, we zijn er nu toch. Omdat soms als je in je Bijbel iets tussen haakjes ziet staan of schuin gedrukt ziet staan, betekent dat in de originele grondtekst niet zo staat. Maar dat het later is toegevoegd door het een goedlopende zin te maken. Nou, dit is zo'n typisch voorbeeld. Waar gewoon, wat een totaal verkeerd beeld geeft van God. In Johannes hoofdstuk 9, dan zie je dat daar die man was die blind geboren zou zijn. Vers 3. Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Maar dit is gebeurd, staat schuin gedrukt. Dat staat niet in de grondtekst. Zullen we zeggen, ja, dit is gebeurd, hij is blind geboren. En dat heeft God gedaan, zodat God nu een wonder kon doen. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Dat dit is gebeurd, staat er niet. Dus Jezus zegt, hij heeft niet gezondigd, zijn ouders ook niet. En dan zegt hij, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden, ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft. En vervolgens geneest Jezus hem. Dus wat was het werk van God? Genezing. Hetzelfde zie je in Johannes hoofdstuk 11 met Lazarus. Deze ziekte is niet tot de dood, maar tot de heerlijkheid, tot verheerlijking van God. Verheerlijkte die ziekte God? Nee. De genezing, de opstanding, dat verheerlijkte God. Dus dan zie je gewoon hoe een verkeerd beeld of verkeerde vertalingen zelfs mensen hem op het verkeerde spoor kunnen zetten. En ook het Oude Testament, daar ga ik zo meteen iets meer over zeggen. De laatste tekst die ik hier mee wil geven is 3 Johannes 1 vers 2. Als het gaat om het karakter van God, 3 Johannes 1 vers 2. En je kan trouwens heel Johannes 1 lezen. Wat begint met, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En als je dan verder leest, kom je erachter, wacht, Jezus. Het woord is vlees geworden en dat is Jezus. En dan staat er, de wet is door Mozes gegeven. Maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon heeft hem aan ons verklaard. God, Jezus heeft God aan ons verklaard. Hoe God echt is. Nou, 3 Johannes 1 vers 2... Daar staat, geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat. Anstalen zegt, ik bid dat het u in alles goed gaat. De Engelstalen zegt, I pray that you prosper in all things. En dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. Dus Johannes bidt voor de hele gemeente. Zegt, ik bid dat jullie met alles goed gaat en dat je gezond bent. Nou, de apostel Johannes wist hoe hij moest bidden naar de wil van God. Amen. Hij wist de wil van God. Als dat niet de wil van God was, zou dit niet uitbidden. Nummer 4. Kijk naar de grote lijn in het woord van God. In Gods woord. Nou, en deze is leuk, omdat de kritiek die wij vaak krijgen, men zegt, jullie preken het woord van God niet in de context. Nou, kom maar op, ik begin in Genesis 1. Ik neem je mee naar Openbaring 22 en ieder vers ertussen. En we breken het woord van God. Van Genesis tot Openbaring. En als je de grote lijn van Gods woord ziet, dan zie je gewoon dat God wil genezen. God wil genezen. En er zijn zo ontzettend veel teksten. Ik zal er eerst een paar voorlezen. Exodus 15 vers 26. Ik ben de Heere uw Heelmeester. Een van de namen van God is Jehovah Rapha. De God die geneest. In de context, in Exodus hoofdstuk 15, God had zich bekendgemaakt aan Mozes als ik ben die ik ben. En dan vervolgens maakt God zich bekend door verschillende verbondsnamen. En de eerste naam waar God zich specifiek mee bekend maakt, is ik ben Jehovah Rapha. Ik ben de God die je geneest. Sterker nog, God wil, kijk, je moet je beseffen, als we de tekst even zouden lezen, Exodus 15 vers 26, de hele tekst, dan zie je, Exodus 15 vers 26. Kijk, je moet je voorstellen dat de Israëlieten hadden 400 jaar in slavernij gezeten. Ze kenden God niet. Ze wisten misschien de verhalen van hun voorouders. Maar als Mozes zegt, moet ik überhaupt zeggen dat mij stuurt? En God zegt, ik ben. En dan, God komt met oordeel in Egypte, met plagen en al die dingen meer. Maar dat is niet Gods wil. Dat is niet wie God wil zijn voor zijn volk. Dus in Exodus 15 vers 26 in de woestijn, dan zegt God dit. Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God, doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en zijn verordeningen in acht neemt, zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Dus God zegt, wat je in Egypte hebt gezien, is niet wie ik ben. Want ik ben de Heere uw Heelmeester. God zegt, ik ben de Heer die je geneest. Ik ben de God die wil dat je gezond bent. Ik ben Jehovah Rapha. Eén van de namen van God is de God die geneest. En ik zeg altijd, als wat jij gelooft over God is gebaseerd op de naam van God, kun je er nooit naast zitten. Amen. Hij noemt zichzelf zo.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Als jij genezing nodig hebt, wil God jou genezen. Toen Jezus op aarde was, genas Hij overal de zieken. De Bijbel zegt ook dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde is. Jij kunt vandaag nog steeds genezing van God ontvangen. In het gratis boek Jezus aanraken ontdek jij hoe jij vandaag genezing kunt ontvangen. Bestel Jezus aanraken nu gratis op frontrunners.nl.
3: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
5: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dat is dagelijks voedsel voor uw geest. En we zijn bezig met het boek van Colossenzen. We zijn nu inmiddels bij Colossenzen 3 gekomen. Gisteren zijn we begonnen met hoofdstuk 3. Als je nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. En ik heb gezegd dat u bent met Christus gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En we hebben dit leven in een aardse kruik. De schat, deze schat, zegt de Bijbel, in een aardse kruik. Dus met andere woorden, onze fysieke lichaam is een aardse kruik waarin wij de heerlijkheid van God eigenlijk behuizen. De heerlijkheid van God woont in ons. En men ziet nog niet wie we zijn. Maar de dag dat we ons nieuwe lichaam zullen aantrekken, onze verheerlijkte lichaam zullen aantrekken, dan zult men zien wie we daadwerkelijk zijn. Eigenlijk Johannes 3, spreekt je ook precies over. 1 Johannes 3 zegt, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Zie je dat? Hij zegt, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zou worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Wanneer hij geopenbaard is, dan zullen wij ook geopenbaard worden in onze volle heerlijkheid. Nu, terwijl we nog in dit leven zijn, dat heerlijkheid zit nu in een aardse kruik, in jouw menselijke lichaam. Waardoor mensen zien niet dat wij daadwerkelijk kinderen van God zijn. Van buiten zien ze dat niet. We weten het zelf hoor. Maar de natuurlijke mens ziet dat niet. Ze zien geen verschil tussen ons en hun, in de zin van buiten. We zijn gewoon nog steeds mensen zoals hun. Maar in ons is de heerlijkheid van God. En we zijn kinderen van God. We zijn geboren uit hem. En we lijken volledig op hem. Dus het is belangrijk dus om dit in je mind, in je gedachten te hebben. Dat jij bent een kind van God. En eigenlijk als je leest in het boek van Romeinen. In het boek van Romeinen. Romeinen 8 vers 19. Met rijkhazend verlangend iemand verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Dat woord daar zijn de zonen van God, de kinderen van God. Met rijkhazend verlangen. Dus eigenlijk de hele schepping, de bloemen, de bomen, de dieren, alles is aan het wachten op de openbaar worden van Gods zonen. Vol in hun heerlijkheid. Want wanneer zij geopenbaard, wanneer wij geopenbaard zullen worden in onze heerlijkheid, zoals Christus, dan zou ook alles in natuur, alles zal weer veranderen en alles zal weer vol levend zijn. Waarom? De Bijbel zegt dus in Romeinen 8 vers 20, laten we doorlezen. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Zie je dat? De schepping, alles wat er is, is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou, dit is een hele mooie vers. Romeinen 8 vers 21. Hij zegt, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Nou, wat zegt deze tekst eigenlijk? In onze huidige wereld is er een wet van verderf gaande. Waarom? Hoe is het begonnen? Toen Adam zondigde. De Bijbel zegt Romeinen 5 vanaf vers 12. Door de overtreding van één mens was de zonde de wereld binnengekomen. En door de zonde de dood. Dat is verderf. De dood is verderf, oké? Nou, nu zegt de Bijbel dat de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Dus toen Adam en Eva zondigden, verderf kwam onze wereld in. Verderf kwam onze wereld in, de dood eigenlijk. de wet van verderf. Alles wat in deze wereld is, heeft een wet, heeft een neiging om achteruit te gaan als je het niet onderhoudt. Stel je voor, je woont in een huis en je gaat op vakantie 1 maand. En je hebt alles schoongemaakt voordat je weggaat. Als je terugkomt, je gaat stof van overal zien. Hoewel, niemand is in het huis geweest. En je hebt alles netjes en schoongemaakt. Nou, wat gebeurt er? De wet van verderf is in de wereld al. De stoffen die helemaal ineens in je huis komen. En je komt terug en je moet weer schoonmaken. Terwijl niemand was in het huis dit hele maand. Of bijvoorbeeld, je woont in een huis en je hebt nooit het huis onderhouden. Nou, wat gebeurt er? Het is logisch, in de zin van niet logisch per se, maar het staat vast dat alles gaat achteruit. Want de muren worden beschimmeld, noem maar op. Dus je moet altijd onderhouden. Je moet alles onderhouden in deze wereld. Waarom? Omdat de wet van verderf is aan het werk. Maar prijs de Heer. Prijs onze Heer Jezus Christus, die ons heeft bevrijd van de wet van verderf. En nu als kinderen van God, voordat het volledig openbaard zou worden, wij kunnen al dat openbaring gebruiken en zeggen: in mijn leven, verderf zal geen stand houden. De dood zal nooit stand houden in mijn leven. Alles wat ik doe zal lukken. Mijn kinderen zullen in gezondheid zijn. Mijn handen zullen alleen maar succesvolle dingen verrichten. Nogmaals, laten we lezen eigenlijk Romeinen 8. In de hoop ook dat de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou, de schepping kijkt naar de bloemen, de gras, alles, de bomen. Ze zijn aan het degenereren. Degeneration zeg je in het Engels. Degenereren. Ze zijn aan het achteruit gaan. Als je geen water geeft aan een plant, dan gaat hij gewoon dood. Maar zo was het nooit bedoeld. Ik heb gehoord van mensen die bijna doodservaring, of ze zijn dood geweest. Als ik boeken lees, ze zeggen dat in de hemel alles leeft. Zoals de planten leven. Zelfs de planten leven. Alles leeft. Alles heeft levend. Alles is extra levend. Daar is alles leven. Daar is het leven aan het werk. De wet van verderf werkt daar niet. De wet van verderf werkt alleen maar in ons wereld. En daarom zie je dat wij ook oud worden. Een kind wordt geboren, je groeit op om wat? Om oud te worden. Nou, je weet, je gaat in de eeuwigheid leven als je in Jezus gelooft. Je zal nooit oud worden in je verheerlijkte lichaam. En nu, wij als kinderen van God, wij hebben al een voorsprong. Met andere woorden, dat leven die geopenbaard zal worden later, waar de schepping op wacht, wij hebben het al in ons. Wij hebben dat leven al in ons. En we kunnen dat leven gaan gebruiken om tegen het wet van verderf in te gaan. Met andere woorden, wij kunnen dat wat al klaargelegd is voor ons, voor eigenlijk voor de wereld, dat wat klaargelegd is voor de wereld, is nu al reeds in ons. En wij kunnen alvast gebruik ervan maken voordat wij überhaupt in dat nieuwe verheerlijkte lichaam komen. Man, dit is de wonder van de christendom. Je kan al wandelen in gezondheid, 24-7. Je kan al een leven leiden zonder mood swings. Weet je, sommige mensen hebben mood swings, zeg ik altijd. Vroeger had ik het ook. Dit was misschien 10 tot 12 jaar geleden. Dat je ineens, je voelt je gewoon down, je weet niet eens waarom. Nou, dat was lang geleden, totdat ik het woord van God begon voor mijzelf te lezen. En ik zei, volgens mij was het 10 jaar ongeveer geleden. Ik zei, vanaf deze dag nooit meer mood swings. Nooit meer. En dat is nooit meer gebeurd. Als de mood swings bekomen, ik zei, nee. Ik ben altijd en alle tijden blij. Ik verheug mij in de Heer. Mensen die vaak in tongen spreken, dit is een geheim van tongentaal. Mensen die dagelijks vaak in tongen spreken, ze zijn bijna nooit depressief. Ze hoeven niet depressief te worden. Want weet je waarom? Wanneer de dingen van het leven gebeuren, wat gebeurt er? Ze staan, hun geest neemt de overhand. En daarom zei Paulus, verheug je in de Heer. Verheug je wat in de Heer. Verheug je continu in de Heer. Nou, Romeinen 8 zegt vers 21, 22 zegt, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Heel de schepping. En vers 23 zegt, en dan niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Dus wij hebben al de heerlijkheid in ons. Wij, dan zegt hij, daarna zegt hij, wij die die de eersteling van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Hij zegt niet in de verwachting van aanneming tot kinderen, nee, in ons geest. Nee, we zijn al aangenomen als kinderen, oké? Okay? Hij heeft het je over de volledige verlossing, dat is ook van het lichaam. De dag dat we dit mortale lichaam, deze vergankelijke lichaam, zal inruilen voor een onvergankelijke lichaam. Maar in dat vergankelijke lichaam zit al de glorie van God. Zie je dat? Dus jij kan de autoriteit nemen over je vergankelijke lichaam en levend vanuit je geest, zodat je altijd de overhand zou hebben over de dingen, de natuurlijke dingen van deze wereld, dat je de overhand daarover zou hebben. Dat je de overhand daarover zou hebben. Dat is mooi. Je kan altijd vanuit je geest leven. En dat is het ding dus, wanneer wij tot Christus zijn gekomen, we zijn niet gewoon. We zijn niet gewoon net zoals iedereen. Terug naar Colossenzen 3. Hij zegt vers 4, want wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar dat heerlijkheid is al reeds in jou, zegt Paulus in 2 Korinthe 4. Zie je, we zijn nu schriften bij elkaar aan het brengen. We zijn niet aan het wachten op de heerlijkheid. Het is al in ons, maar we wachten op de heerlijkheid in de zin van voor het verlossing van ons lichaam. De volledige package. Nu zijn we, onze geest is opnieuw geboren. We zijn kinderen van God. Dan zegt hij in Romeinen 12, vers 2, vernieuw je denken, vernieuw je gezindheid. Word getransformeerd door het vernieuwen van je gezindheid. Dat is je ziel. Je ziel is in een proces van transformatie. Je ziel is in een proces van transformatie. En ons lichaam wordt getransformeerd op één dag. Dat is waar we nu op wachten. Maar tot die tijd moeten wij ons ziel, ons gezindheid transformeren door het woord van God. We moeten gaan zien wie we zijn. Zodat wanneer wij dat nieuwe lichaam aan hebben, dan hebben we al voorsprong. Dan hebben we al voorsprong. Weet je, dan zei Paulus, wat bedoel ik ermee eigenlijk? Laat me vertellen wat ik ermee bedoel. Paulus zegt in het boek van 1 Timotheus, hij zegt, lichamelijke oefening is van weinig nut. Ik heb hierover geschreven eigenlijk in mijn boek, genaamd How to Grow in Christ. Je kan het downloaden via www.churchnation.nl en dan ga je naar shop. Dan kan je de pdf gratis gewoon downloaden. Je kan ook fysiek bestellen, maar dat moeten wij nog allemaal instellen. Als het goed is, kan je al fysiek bestellen. Volgens mij nog niet. Volgens mij kan je nog niet fysiek bestellen. Maar dan, als het zover is, dan kan je hem gewoon fysiek bestellen. Nou, Paulus zegt, hij zegt, lichamelijke oefening is van weinig nut. Laten we lezen 1 Timotheus 4 vers 8. Want het oefening van het lichaam is van weinig nut. Het heeft wel nut als je je lichaam beoefent, maar het is van weinig nut. En dan zegt hij, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Je lichaam moet je goed verzorgen, want dat is jouw enige toegang tot de fysieke wereld. Hij zegt, maar het godsvrucht is nuttig, dat is geestelijke oefening, is nuttig voor alle dingen, opdat zij belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dus wanneer je je geest beoefent, dus met andere woorden, je mediteert, je leest je Bijbel, je bidt dagelijks. Hij zegt, het heeft nut, niet alleen maar in deze leven, maar ook in het toekomende leven. Waarom? Alles wat je nu leert volgens Gods woord, neem je mee. Soms denken mensen van, wanneer je in de hemel komt, dan weet je alles gelijk. Nee, dat is niet waar. 1000% niet waar. Sommige mensen moeten nog steeds onderwezen worden in de hemel. Waarom? Wanneer je sterft, jouw ziel en je geest, jij bent een geest en je hebt een ziel. Nou, hoe jij denkt nu is hetzelfde manier hoe je gaat blijven denken. Oké, je denkt van, wat bedoel je daarmee? Lees opnieuw 1 Timotheus 4 vers 8. Want het oefenen van het lichaam is van weinig nut. Maar de geestelijke oefening, de godsvrucht, is nuttig voor alle dingen. Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Wat je allemaal investeert in Gods woord nu in dit leven, ga je gebruiken je na. 100%. Het is niet van, ik ben hier op aarde en daarna als ik in de hemel kom, weet ik alles over God. Nee, 100% niet. Daarom benadrukken wij van, ken je Bijbel, ken de Here, leer de Heilige Geest kennen, want je hebt het hierna nodig ook. En daar zou je natuurlijk verder over God leren. Maar het is beter om gelijk als je daar bent, dat je niet gelijk in een schok bent. Want het is een nieuwe wereld. Dat je of als erover hebt geleerd. En dat het al in jouw ziel, in jouw gezindheid helemaal is doorgegaan. En zodat wanneer je in het nieuwe leven terechtkomt, you're confident in a certain way. Niet zo zo confident, niet zo zo vrijmoedig helemaal, maar je bent vrijmoedig tot een bepaald niveau. In a certain way. En je kan nog meer leren over de Heer. Want van eeuwigheid tot eeuwigheid zullen wij hem leren kennen, zegt de Bijbel. Zoals de engelen leren hem elke dag nog steeds kennen. Want hij is oneindig. Hij is oneindig. Nou, mijn tijd is alweer bijna om vandaag. En voor nu, ik geloof dat je een gezegende dag gaat hebben. Dat je een gezegende dag, als je in de avond luistert, je hebt een gezegende dag gehad. En voor nu zeg ik God zegen en tot morgen weer. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Jacobus was de halfbroer van Jezus. Hij heeft een brief geschreven aan de christenen in zijn tijd. Daarin schrijft hij: want wij struikelen alle in veel opzichten. Jacobus 3, vers 2. Toen onze kleindochter Anne een half jaar oud was, begon ze zich aan mijn handen op te trekken. Vanaf die dag oefenden we samen voor de Olympische babyspelen. De dag waarop ze haar eerste stapjes zette, was ik er ondersteboven van. Een absolute mijlpaal. Toch zou onze kleindochter nog heel wat keren over een stuk speelgoed struikelen of uitglijden over onze parketvloer. Nooit hebben we dit haar verweten of haar erom afgewezen. Integendeel, met een kusje en een snoepje moedigden we haar aan om weer op te staan. Met alles wat in ons is, geloofden we in haar. Bij ons allemaal staat een bordje: Gods droom in uitvoering. Struikelen is een onderdeel van onze geestelijke groei. Jacobus, de halfbroer van Jezus, zei, ik herhaal het nog een keer, want we struikelen alle in veel opzichten. God weet dat je struikelend uit het land van de slavernij op weg gaat naar het beloofde land. Met alles wat in hem is, gelooft God in jou. Ondanks je falen houdt hij van jou. Daarom zegt Spreuken 24 vers 16... al valt een rechtvaardige 7 maal, hij staat weer op. Als je struikelt, krabbel je weer overeind. Nelson Mandela zei ooit: beoordeel mij niet op hoe vaak ik ben gestruikeld, maar op hoe vaak ik weer ben opgestaan. Let wel, struikelen is niet hetzelfde als terugvallen in de zonde. Je bent pas in zonde gevallen als je je zonde niet belijdt, maar bedekt, het geheim houdt. Omdat je God niet meer onder ogen durft te komen. Of omdat je bang bent door God en mensen veroordeeld te worden. Weet je, loop maar gewoon achter Jezus aan en houd zijn hand stevig vast. De andere halfbroer van Jezus, Judas, schrijft in zijn korte brief dat God in staat is je voor struikelen te behoeden en je onberispelijk en vreugdevol voor zijn heerlijkheid te laten verschijnen. Judas 1, vers 24.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
6: Niet wij, maar de Heer doet het. Het is de Heer die ons met de volledige overgave wil helpen. De Heilige Geest zegt ons dat wij het bij Hem kunnen brengen. Maar ook al doen we het, dan komt er dikwijls zo'n twijfel in ons hart. Was het werkelijk echt? Was het volledig, die overgave? Vraag je dan aan jezelf? Er is zo'n heerlijke tekst in de Bijbel die me daarbij zo geholpen heeft. De Heer Jezus zei tegen een vader die bij hem kwam om hulp met een door een duivel bezeten zoon: alles is mogelijk, dengene die gelooft. Toen riep die man: Heer, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Nou, we zouden zeggen, dat was een klein geloof. Maar intussen triomfeerde het maar over de duivel en de boze demon was uitgeworpen. Als u en ik nu komen en zeggen: Heer, ik wijd mijzelf in volkomen overgave aan u, dan mag het misschien gezegd zijn met een bevend hart. Het kan zijn dat je niets voelt van kracht, van zekerheid. Maar het zal gelukken. Wees maar niet bang. Kom zoals je bent en de kracht van de Heilige Geest gaat in je werken. Ik moet ineens denken aan de Heer Jezus in Gethsemane. De Heilige Geest gaf hem kracht zich volkomen over te geven. Maar wat een nood, een angst kwam er over hem. Als er nou bij u zwakte en beven is, vertrouw maar op het werk van Gods Geest in u en geef u over. En vertrouw dan dat God u aanneemt. Kijk nu naar Hem. Soms zijn we zo bezig met onszelf, maar we moeten met God bezig zijn. Zeg maar gerust: Heer, ik begrijp het niet helemaal. Maar ik neem uw voorwaarden aan dat ik mij volkomen moet en mag overgeven. En dan gaat u mij zegenen en tot een zegen maken. Als u dat zachtjes zegt en misschien met vrezen en beven, maar u zegt het dan toch maar, dan kunt u ervan op aan dat God daar notitie van neemt. Hij luistert. Hij schrijft het in zijn boek. En neemt je dat moment helemaal in zijn bezit. U voelt het misschien niet, u realiseert het nog niet. Maar u hoort nou helemaal van Hem. Het is zo heerlijk dat we zo van alles met Hem bespreken kunnen. Vertel het Hem maar. Vertel het Hem maar allemaal. Als er twijfel, als er niet begrijp is of wat dan ook. U hoort van Hem. En u niet alleen maar spreken tot Hem, maar luisteren naar Zijn stem. Dat oude verhaaltje van het verloren brosje heeft me zo geholpen. Iemand verloor een kostbaar brosje toen ze in een theater was geweest. Ze zag dat ze het miste toen ze thuis kwam. De volgende dag vroeg belde zij de conciërge van het theater op en vroeg of hij een brosje had gevonden. Nee, zei de man. Maar waar hebt u gezeten? Ik zal eens kijken of het misschien nog onder uw stoel ligt. Ik zat op de vijfde rij op de tweede stoel. De man ging kijken en vond het brosje. Hij ging naar de telefoon en zei: ja, wat fijn, ik vond uw brosje. Hallo? Hallo? Hij kreeg geen antwoord. Ze had de haak van de telefoon neergelegd. Ze heeft nooit geweten dat haar brosje gevonden was. De Heilige Geest leert ons veel van den Heer te verwachten. Luister naar den Heer. Hoor er niet meteen zijn stem? Den wacht geduldig. Ook het wachten op den Heer is een zegen. Hij is een goede herder. En een goede herder spreekt tot zijn schapen. niet meteen de haak neerleggen. Hij heeft u lief en verlangt u een heleboel te zeggen. Heer Jezus, ik dank u dat u zoveel van ons houdt. Vergeef ons dat we soms zo weinig rust en geduld hebben naar u te luisteren. Dank u dat u het alles wilt doen wat wij niet kunnen. Maak het ons maar duidelijk dat alles over het hoe en waarom van de volledige overgave, hoe dat allemaal moet. Dank u dat we weten dat als we ons aan u geven, u ons aanneemt. Halleluja. Wat een heiland.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop.

0: praise you. We praise you, we praise you, we praise you.
1: Derek Prince Ministries Nederland.
2: Goedemorgen, mijn naam is Kees Floorsen. En vandaag gaan we problemen krijgen met onhandige schoenen. Luister mij.
3: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: De vorige keer is hij verteld dat toen de Heer mij nog maar kort daarvoor had toegevoegd, hij mij een les leerde over de mate van mijn geloof, die gelijke tred houdt met het geloof dat ik nodig heb voor zijn plan met mij. Later in mijn bediening kwam ik christenen tegen die deze les duidelijk niet hadden geleerd. Ze baden en smeekten voortdurend om meer geloof, maar leken nooit genoeg te hebben. Er was een zichtbaar gebrek aan harmonie tussen hun geloof en datgene wat zij probeerden te doen. Ik raakte overtuigd dat het niet aan God lag die hen te weinig geloof had gegeven. Nee, hun geloof was verkeerd gericht. Ze gebruikten het voor een taak die zij zelf hadden gekozen, maar die God hen niet had opgedragen. Nou, stel je een voet voor die probeert te functioneren met een handschoen aan. Of een hand met een schoen aan. Ze functioneren geen van beide. Nu hoeft er totaal niets verkeerd te zijn aan deze vier dingen op zichzelf: de voet, de hand, de handschoen of de schoen. Elk op zichzelf kan goed zijn en er kan uitstekend mee gewerkt worden. Maar ze passen alleen op de juiste manier bij elkaar. Een hand die een schoen aantrekt en het werk wil doen van een voet ziet er eigenaardig uit en zal geen succes hebben. Precies zo is een voet die een handschoen aantrekt en probeert als hand te functioneren. Maar als de hand de handschoen aantrekt en de voet de schoen, dan is de harmonie hersteld en wordt het succes bereikt. Zo is het ook met het geloof dat God geeft. Het past bij het lichaamsdeel dat Hij bepaalt, zoals een handschoen bij een hand en een schoen bij een voet. In Hebreeën 4 spreekt de schrijver over gelovigen die hun erfdeel in bezit nemen. Hij zegt: wie tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. In vers 3 staat dit. Geloof hoort ons rust te brengen. Als we eenmaal onze plaats gevonden hebben in het lichaam, dan kennen wij diepe, zorgeloze vrede. Er kan best veel en hard gewerkt moeten worden, zelfs veel druk en tegenstand, maar midden in dit alles is er een diepe, innerlijke rust. Voortdurend streven en allerlei inspannende pogingen wijzen er vrijwel altijd op dat we nog niet de plaats en functie hebben gevonden die God ons heeft aangewezen. We zijn nog steeds onhandig, zoals een hand in een schoen, of aan het struikelen, zoals een voet in een handschoen. Iets verder in Hebreeën 4 staat: laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Dat staat in vers 11. Er is ijver nodig. In ons leven als christen is geen plaats voor luiheid of onverschilligheid. Maar we moeten goed begrijpen op welk doel onze ijver is gericht. We worden niet aangemoedigd om meer geloof te bemachtigen. We worden opgeroepen om onze plaats, ons erfdeel te vinden en die plaats in het lichaam in te nemen. Die plek en functie die voor ons bestemd is. Als we eenmaal gevonden hebben, dan zullen we daar functioneren zonder voortdurende worsteling of inspanning. net zo natuurlijk als een voet loopt of een hand handelingen verricht.
1: En dan nu de proclamatie van deze week.
4: Guess how we're going to begin.
5: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
4: With a proclamation.
5: Proclamatie.
1: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
6: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
1: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
2: Vader, dank u wel dat ik uw nieuwe schepping ben. Een kunstwerk in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die u van tevoren heeft bereid, opdat ik daarin zou wandelen. Heer, ik geef me over aan uw meesterlijke pottenbakkershand voor uw doelen, uw plannen en uw roeping. Amen.
7: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
7: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
7: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
7: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
7: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
7: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
7: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
7: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
7: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turn my back on you.
7: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: And went my own way.
7: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
7: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
7: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
7: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
7: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
7: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
7: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
7: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
7: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
7: In de naam van Jezus.
3: Amen.
7: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
1: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gaz Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derek, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derekprins.nl.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
9: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
9: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
11: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden.
14: en die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
15: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.
2: Jesus Christ has made himself available to us through the cross, and he is more than

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan Gold Radio.
1: Dit is de Gold Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
11: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op Johan.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Benieuwd naar Caris Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Caris Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, de financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar dus ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Counting down!
8: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
9: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht en niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: did.
1: Dit is God Radio.
2: I know this road is getting hard. I heard

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: en je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Benieuwd naar Caris Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de discipelschap evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Caris Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
11: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.
2: Father, we thank you for your word. Your word says that the earth will be full with the knowledge of God's glory as the water covers the sea. So Lord, we give you an invitation right now. We say, invade the earth.
3: Oh, invade the earth.
2: Oh, invade the earth.
3: Yes, Lord.
2: Let the sound
3: yes,
2: of revival.
3: Lord. Yes, Lord.
2: Let the sound of revival.
3: Shout of
2: resound of the fourth corner of the earth. We speak revival. We declare that Afghanistan will be saved.
3: Oh!
2: We declare in the Middle East, oh God, Indonesia will be saved.
3: Oh,
2: revival in China.
3: Oh.
2: Revival in Pakistan. Revival
3: oh.
2: in Indonesia. Oh God, a tenfold
3: oh.
2: window we cry out, oh God, for an outpouring of your spirit. In the name of Jesus, we declare the dominion mandate, oh God. We give you an invitation for visitation.

0: or on the hands that hold you now.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the stone. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten. Gevallen engelen. Maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: jij je geloof verdiepen. De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord. Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
1: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
11: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
12: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De apostel Petrus schrijft in zijn eerste brief dat Jezus na zijn sterven naar het dodenrijk is gegaan om aan de gestorven rechtvaardigen uit het oude verbond het goede nieuws bekend te maken wat Jezus heeft gedaan. Petrus schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 3, vers 18. Christus heeft, als een onschuldige voor schuldigen, geleden voor onze zonden. Voor eens en voor altijd, om ons bij God terug te brengen. Hij is lichamelijk gestorven, maar is weer levend gemaakt door de geest. Zo kon Jezus naar de geesten gaan die in de onderwereld, het dodenrijk, gevangen zaten om hun bekend te maken wat hij heeft gedaan. De geesten of zielen van deze mensen die overleden waren, werden bewaard in het dodenrijk, dat door Petrus een gevangenis wordt genoemd. Zoals het ook beschreven was door de profeet Jesaja, Jesaja 24, vers 22. Zij, de overledenen, zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker. Ze zullen opgesloten worden in een gevangenis. En dan komt het. Maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. Een andere vertaling zegt: en na vele dagen zullen zij bezocht worden. Dat is precies wat er is gebeurd tussen kruis en opstanding. Jezus predikte hen in het dodenrijk dat de Vader op hen wacht en dat hij hen, de rechtvaardigen, mee wil nemen als krijgsgevangenen de hemel in. Paulus schreef: toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee. Efeze 4, vers 8. Een grote stoet van rechtvaardigen uit het Oude Testament volgde Jezus naar de hemel. Jezus' overwinning is allesomvattend. Het omvat niet alleen ons leven, maar alle die ooit geleefd hebben en nog geboren worden. Christus Victor was de dominante visie op het kruis gedurende de eerste 1000 jaar van de kerk, uiteengezet door verschillende kerkvaders. Zij geloofden dat de menswording, de kruisiging en opstanding van Jezus gericht waren om ons te bevrijden uit de macht van de zonde, de dood en de oude slang, de duivel. Christus Victor is nog steeds de Oosters-orthodoxe benadering van het kruis als strijdperk. Het kruis is zoveel meer dan de ultieme demonstratie van zelfopofferende liefde, hoe waar ook. In de Oosters-orthodoxe kerk is het kruis geen teken van smaad en schande, maar is de gekruisigde de triomferende verlosser. Gods triomftocht begint aan het kruis. Door het kruis gaat God de strijd met het kwaad aan en wordt de dood onderuit gehaald. Jezus wordt door het lijden, het sterven en de confrontatie met de dood koning van deze wereld. Een groots en ongelooflijk plan dat alleen God heeft kunnen bedenken.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
0: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws. Counting down!
5: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

stolen my heart, my sister, my brother.

God.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Benieuwd naar Caris Bible College? Of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Caris Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
2: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: churches know it starts with persecution. Hate to break it to you. So I say, Lord, I love you. It's a privilege to belong to you. Somebody say, I'm yours. Somebody say, I'm yours. Somebody say, I'm yours forever.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
11: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
12: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
11: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
13: Lord, why did you come?
12: Take away the storm. What is he doing?
11: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit.